0: is 2 uur. Een heel goede nacht weer het nieuws met Matthijs Bijnens. Vannacht waren er opnieuw Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester ging het om ballistische raketten en zijn er al zeker 2 gewonden. Op verschillende plaatsen in de stad is ook brand uitgebroken. Oekraïne zit met een acuut tekort aan luchtafweerraketten voor zulke aanvallen. Op de NAVO-top in Ankara heeft Zelensky nog gepleit voor de levering van meer Patriot-raketten om de Russische aanvallen met ballistische raketten te kunnen counteren. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen nog maar eens naar boven bijgesteld. Volgens de laatste cijfers zijn er 3.685 dodelijke slachtoffers geteld en er zijn ook meer dan 16.000 gewonden. En de Verenigde Naties houden er rekening mee dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. De Britse prins Harry is ontgoocheld over het vonnis in de rechtszaak tegen de roddelkrant Daily Mail. Hij noemt het schokkend en geen gerechtigheid. Harry had samen met 6 anderen, onder wie zanger Elton John, de krant voor de rechter gedaagd, omdat hij informatie over hen op een illegale manier zou hebben verkregen, onder meer door telefoongesprekken af te luisteren. Maar volgens het gerecht is daar te weinig bewijs voor. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijgt u van Geert Heremans.
1: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden van dit WK. 0-0 na 120 saaie minuten. Pas in de verlengingen kregen beide landen nog kansen, maar het was uiteindelijk van op de stip dat de beslissing moest vallen. En daarin toonden de Zwitsers zich net iets koelbloediger. Ruben Vargas zette de beslissende strafschop om en Zwitserland speelt zo nu zaterdag kwartfinale tegen Argentinië.
0: Dinsdagavond versloeg Argentinië Egypte met veel moeite en na een late comeback met 3-2. Het weer nog. Vannacht wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag krijgen we dan overal de zon te zien. En maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon en nog wat warmer, 30 graden dan. Vrijdag en zaterdag temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

In de spiegel krijgt mijn beeld de zere teen. Swing de pan uit met mijn benen in de knoop. Als ik tango techno.

Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Zalando. Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij
3: Zalando. VRT Radio BNE Live.

0: met Matthijs Bijnens. In Oost-Ekelo hebben sommige inwoners veel last van Colorado-kevers. Die komen massaal uit de grond van aardappelvelden in de streek en overspoelen er tuinen op zoek naar voedsel. De warmere en droge winter en de warme zomer zijn een mogelijke verklaring voor de plaag. Aardappeltelers moeten het goed aanpakken, zegt Ilse Eekhout van Via Verda, een organisatie die zich bezighoudt met teeltadvies.
1: In de eerste plaats, als die kever na de winter uit de grond komt gekropen, dan gaat hij op zoek naar aardappelplantjes die op het veld zijn blijven liggen. Dan is het een zaak om die aardappelopslagplanten zoveel mogelijk te vernietigen. Als die Colorado-kever dan terechtkomt in het aardappelgewas, is het een zaak om ook daar de kever te gaan bestrijden met insecticiden.
0: In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen en mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte en dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage van de wijn. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een match waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië gisteravond. Maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. Het weer dan nog. Hier en daar wat wolken, minima rond 19 graden. In de ochtend is het vrij zonnig in het westen en de rest van het land bewolkt. Maar na de middag klaart het overal op en wordt het zonnig met maximaal tot 29 graden. Ook donderdag zon en temperaturen tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer, 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Jan Janin die niet dorm zit. Die dijken mijn goesting. Val te val volk en val te waar. Gezwier doe kapot en wat doe de dan? Riene pakken, de sangria loopt mijn oren hoor. Totel deugt niet en dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen, stroot in, stroot door. Ik heb geen voeten meer. En dan denk ik dikwijls om dat plutske.

0: Ik wil naar Sint-Dan en dan naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mijn god, ze zei zo geren bronzes. Alle dagen dat je zag van,
0: smeert mijn rug in.
1: En ik heb maar papa met die smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen.

0: maar niet meer gezing met die flauwekul. Dan deed de sport als aan een nikkel. Blijf thuis en god is een eentje naar Sint-Anne. En daar blijf ik dan. Forever, forever.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Dorso.
5: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
4: Ja, sinds ik op een Dorso

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
5: VRT Radio BNE Live.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas, twee plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Houston heeft de Amerikaanse immigratiepolitie dinsdag een Mexicaanse man doodgeschoten. De man werd tegengehouden bij een verkeerscontrole. Volgens de politie probeerde hij te ontkomen en negeerde hij de bevelen van de agenten, waarna hij werd doodgeschoten. Of het ook echt zo gebeurd is, valt nog af te wachten. Eerder dit jaar waren er ook al 2 dodelijke schietincidenten waar agenten van de immigratiepolitie bij betrokken waren. Toen beweerden de autoriteiten ook dat het om zelfverdediging ging, maar videobeelden weerlegden de versie van de politie toen. De Belgische Voetbalbond is nog eens teruggekomen op de zaak Balogun en Heysa over zijn rode kaart op het WK en de inmenging van Trump om hem toch speelgerechtigd te krijgen. België won van de VS met 1-4 en verdere juridische stappen lijken er niet meer te komen. Maar de bond zegt wel dat duidelijke procedures, respect voor de rechten van de verdediging en een consequente toepassing van de reglementen essentieel zijn. De bond zal zich ook verder inzetten voor rechtszekerheid, transparantie, gelijke behandeling en fair play, klinkt het in een statement. En nog op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een wedstrijd waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte, ook dinsdagavond. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië, maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde uiteindelijk voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. De komende uren minimaal rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen van het land, elders nog bewolkt. Tegen de namiddag wordt het overal vrij zonnig en ook warm met maximaal tot 29 graden. Donderdag ook zonnig en nog wat warmer, 30 graden dan vrijdag en zaterdag, temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

harte wensen, verscholen achter leed. Het licht schijnt maar al te vaak voor wie alles al heeft. Maar wat met een kind, zo weerloos klein dat nog

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man probeerde volgens de politie te ontkomen aan een controle. Binnenlandse Zaken zegt ook dat de man met zijn auto een ICE-agent een auto probeerde te rammen en daarop is er geschoten. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De gebeurtenissen doen denken aan twee dodelijke schietpartijen begin dit jaar waarbij ook ICE-agenten betrokken waren. Ook toen zei Binnenlandse Zaken dat het om zelfverdediging ging, maar beelden van de schietpartijen spraken dat tegen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een antwoord op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz de afgelopen dagen. Er waren toen verschillende meldingen van schepen die werden aangevallen. Wie erachter zat was niet meteen duidelijk. De VS ziet die aanvallen alleszins als een schending van het staakt het vuren. Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt, tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen, voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar er naar schatting 70.000 wasberen rondlopen.
1: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: De wasbeer kan ernstige schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Heermans vat de wedstrijden samen.
2: We hebben gisteren een hele goede en een hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
0: Vanmorgen eerst alleen vrij zonnig in het westen. In de namiddag wordt het overal vrij zonnig bij maxima tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: يبغيك عايشة ويموت عليك. هادي قصة حياته وحبه، انت عمره وانت حياته.
1: Er is een Telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het in

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie rebellie.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba.
6: VRT Radio BNE Live.

0: 6 uur een heel goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten, ook al is er een gevechtspauze tussen de VS en Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen nodig omdat Iran 3 commerciële schepen heeft aangevallen de voorbije dagen in de zeestraat van Hormuz. Volgens de VS waren die aanvallen een schending van het staakt het vuren. In Kuwait en Bahrein is vanmorgen vroeg ook het luchtalarm afgegaan. Dat melden beide golfstaten via X. Mogelijk valt Iran daar Amerikaanse legerbasissen aan als reactie op de Amerikaanse aanvallen. In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man vluchtte weg van een controle en zou met zijn auto geprobeerd hebben een ICE-agent aan te rijden. En daarop is er geschoten. Volgens Binnenlandse Zaken ging het om wettige zelfverdediging van de agenten. Bij ons bestaat het OCMW vandaag exact 50 jaar. De centra bieden hulp aan wie het moeilijk heeft. Maar de OCMW's staan naar eigen zeggen ook steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. Daardoor wordt het moeilijk om mensen nog echt te helpen, zegt OCMW-experte Sarah van Hooyland.
1: We hebben als samenleving een artikel in onze grondwet gezet waarin dat we zeggen dat iedereen daar recht op heeft. En tegelijkertijd doen wij allerhande maatregelen binnen een beleid die menselijke waardigheid onder druk zet. Dus in plaats van mensen op een waardige manier te laten leven, en dat gaat inderdaad niet over duizenden euro's die mensen krijgen, maar dat gaat echt over een minimaal inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven, dat negeren we volledig.
0: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Heremans vat de wedstrijden voor ons samen.
2: We hebben gisteren 1 hele goede en 1 hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
0: De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw die 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Goedemorgen, ik kan er zo van genieten om in polo zonder trui of jas naar de studio te wandelen. Zo zacht is het al buiten. 8 juli, welkom.
8: Radio BNE, klaar wakker.
3: Herbert Verhaal.

Canto a Galicia van Julio Iglesias. Daar kunnen we dan een nieuwe Vlaamse versie van brouwen. Als we het halen van de Spanjaarden. Waar ga jij supporteren aanstaande vrijdag? Misschien ben je wel in Spanje. Vertel het maar in een bericht via het Radio Bene kanaal op 14 Max. En foto's van jouw vakantieoord zijn ook altijd welkom.

Ze waren met z'n tienen en de naam van hun cabaretprogramma was Groot Orkest. Dat kwam maar niet van de grond en uiteindelijk verenigden vier leden zich in Klein Orkest en hun lied Over de Muur verscheen in 84. Onze Vlaamse Tor die zong ooit ti ti ti ti ti ti en deze twee deden dat ook al in 68. Simon en Garfunkel.

Mrs. Robinson door de ogen en snaren van Simon & Garfunkel. Het is bijna 6:15. Ik dacht dat Elton John gestopt was met optreden. En kijk, gisteravond maakte hij op zijn Instagram bekend dat hij op 2 en 3 oktober afscheid zal nemen van Mexico. Door de coronapandemie konden zijn afscheidsconcerten daar niet plaatsvinden. En dat is blijven knagen bij de man. Daarom wil hij nu afscheid nemen in stijl zoals de bedoeling was, met een paar shows in het Estadio Banorte van Mexico City. Tickets verkrijgbaar vanaf 16 juli. Allen daarheen.

0: klaar wakker worden met ABBA. Dat is het gewoon, hè? Heerlijk. En Francis Bellens die is op dit moment al aan het wandelen met zijn viervoeter in Hulshout. Het lijkt me er het perfecte weer voor. Bedankt voor die leuke foto. En de volgende Evergreen die staat ook al klaar. Het is er een van Dire Straits.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

Een verhaal vertellen met de gitaar. Daar waren die van Dire Straits toch keigoed in. So Far Away. Maar we gaan die lange afstand overbruggen met onze Birte. Everybody Wants to Fly.

Als prille tiener leerde ik dit liedje kennen door de film Dirty Dancing. Dat was in 87, maar het werd al in 63 uitgebracht door de Ronettes. Dat was er van mij nog geen sprake. Op de E34 richting Antwerpen is in Maldegem de weg volledig versperd door een ongeval. Maak er een reddingstrook en rij om via de N31, de E40 en de E17. En door werken op de N41 in Hamme gaat het een kwartier trager richting Sint-Niklaas.

0: kiest hij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.

Ottawan met een vijfletterwoord dat misschien van pas komt in jouw zomerpuzzel. Disco. Luc van den Bos liet weten dat hij het zo tof vindt dat er ook aan instrumentale muziek wordt gedacht bij Radio Bene. Dit nummer van Jan Hammer doet zeker een belletje rinkelen. Het komt uit de bekende politieserie Miami Vice. Crockett's Theme.

0: prachtig toch wat je uit zo'n synthesizer kan halen. Onze kleindochter Mona heeft ook al een eerste klavier. Grappig om te zien hoe een eenjarige met die klank kan toveren, nu al. David, u was ook aan het genieten, hè?
1: Ja, wat een prachtige instrumentale compositie. Ik genoot daarvan in de jaren 80. Ja, ik was een fan van Don Johnson en Miami Vice. En ik luister nog naar Ian Hammer zijn cd's, instrumentale composities. Ja. Prachtig. En ja, dat was Don Johnson met zijn zonnebril en zijn dure kleren. Dat sprak vele jongen. Ik was toen een jaar of 16, 17. Hè, dat sprak dat stoerdoenerij. En ik deed dat na in een discotheek. Ging ik dansen met mijn zonnebril op. De Don Johnson look. Ik stel je voor, 16, 17 jaar. Ik ging de wereld veroveren. Ja, mooie herinneringen aan die tijd. En ja, ik vind die serie nog altijd mooi. Het is een tijdje geleden dat ik afleveringen gezien heb. Maar kijk, alle gekheid op een stokje. Dus dat was David de Heno aan 1987.
0: Fantastisch. En die zonnebril zullen we nodig hebben, hè, vandaag?
1: Ja, er zijn ook wel bewolktere perioden. Behalve aan zee. Dus de kust en de westhoek en het zuidwesten, die hebben de zonnigste weerkaarten vandaag. Elders wisselen zon- en bewolkte perioden af. Temperaturen rond een graad of 24, 25 op dus aan de kust. En dan zitten we wel rond 7, 28 of lokaal 29 in het binnenland. Met vanavond en vannacht dan helder tot licht bewolkt weer. En temperaturen van een graad of 16, 17. En de volgende dagen zonnig. Rond 30 graden in het binnenland. Dat kan eens 31 zijn of lokaal 32. Maar meer zal het niet worden. Aan de kust blijft men rond 24 graden zitten ongeveer. De noordoostenwind gaat ook opsteken, die vooral in het weekend daar soms is vrij krachtig. Natuurlijk zorgt dat voor wat verfrissing. En dan in het binnenland ook een zeer uitdrogende noordoostenwind. Dus dat wel, een windkracht 3. Dus dat gaan we wel gewaar worden. Zal veel moeten drinken en de plantjes ook water geven. En dan graad of 18 s'nachts. En dus die reeks van 29 of 30 graden, dat duurt voort tot en met volgende week woensdag. En vanaf dan beginnen stilaan de kansen op regen- of onweersbuien toe te nemen. En zou het kwik dan gaan zakken in dat weekend van 18, 19 juli, dus het verlengde weekend, naar een 4, 25 graden in het binnenland. En dan zijn we vertrokken, wellicht tot het eind van de maand, met meer normalere temperaturen. Dus dan zou er geen hittegolf meer bij te pas komen. We zullen zien in augustus wat het wordt. Maar er lijkt dan toch wel wat pauze te komen in dat hete weer. Maar voorlopig zijn we nog zover niet. Dus blijft genieten. Denk met 30 graden of 32 graden, dat de meeste mensen, dat je mag zeggen dat je daarvan kan genieten. Dat mag wel. Moet niet allemaal doemdenkerij zijn. Tuurlijk, als het 35 tot 40 is, dan hoorde je mij dat niet zeggen vorige week. Maar bon, het is zomer en voilà, dan is het ook zomer weer.
0: Allee, stoere macho, tot straks, hè?
1: Tot dan.

Wat fijn om die meezinger van Miggy nog eens in Klaarwakker te horen. En er hangt een post-itje aan vast. Annie kwam binnen in onze hitlijst in het jaar 82. Wel, nu zondag tussen 4 en 6 krijg je alleen maar Radio Beni tophits uit 1982. Een aanrader.

de Four Seasons. Hoogzomer vandaag en de nazomer, die gaan we eind september met honderden luisteraars van Radio Beni opzoeken langs de parels van de Middellandse Zee. En hij zal er ook bij zijn, Hugo.

0: Soul Sister. Leuk bericht ontvangen van Chris de Koene uit Sint-Denijs-Boekel. Goedemorgen Herbert. Ik ben vandaag extra vroeg begonnen, zodat ik op tijd naar huis kan om mijn verjaardag te vieren. En misschien sluit ik de avond af met een rondrit met de oldtimer tractor. Tof zeg. En vooral, proficiat Chris.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten en Marine Le Pen is dan toch kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft daarna gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein en Kuwait. Pauline Lambert, er was toch een akkoord over een tijdelijk staakt het vuren?
1: Ja, dat klopt. De VS en Iran waren akkoord gegaan om elkaar 60 dagen niet aan te vallen en tijdens die periode te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Maar dat akkoord is dus duidelijk fragiel en komt ook meer en meer onder druk te staan, want Iran dreigt ook met nog meer vergeldingsacties. Het is nu dus de vraag of het hierbij blijft of het conflict opnieuw verder zal escaleren. De VS heeft al eerder tijdens dit staakt het vuren aanvallen gedaan op Iran, nadat schepen in de straat van Hormuz onder vuur waren gekomen. En Iran heeft daar toen ook op geantwoord, maar toen zijn de onderhandelingen wel doorgegaan. Maar dit keer heeft de VS ook opnieuw sancties geactiveerd tegen Iraanse olie. En de aanvallen komen er ook op een gevoelig moment voor Iran tijdens de uitvaartplechtigheden van de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei.
0: Dankjewel voor je uitleg, Pauline. In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man zou gevlucht zijn van een controle en volgens Binnenlandse Zaken probeerde hij met zijn auto een ICE-agent aan te rijden. Daarop is er geschoten. Binnenlandse Zaken spreekt over wettige zelfverdediging. Begin dit jaar waren er 2 gelijkaardige schietpartijen in de VS. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ook al is ze in beroep ook veroordeeld voor fraude. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt in een televisieuitzending gisteravond.
2: Il n'y a plus de scénario où je ne pourrais pas me présenter en 2027. Sinon, monsieur Boulot, je ne serai pas là ce soir pour vous dire que je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig aan het doorsluizen van Europees geld naar haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is nu teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze niet. Ze trekt daarom naar het Hof van Cassatie. Steven de Krane legt het uit.
3: Die veroordeling die is er 2 keer bevestigd, maar het vonnis is niet definitief. En vooral die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie normaal dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Het Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
0: Bij ons gaat Vlaanderen de strijd tegen de waspeer opvoeren. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen.
4: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: De wasbeer beschadigt landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars en kunnen huisdieren aanvallen en ook ziektes verspreiden. De OCMW's bestaan vandaag ook exact 50 jaar. De centra bieden hulp aan wie het moeilijk heeft in de samenleving. Maar de OCMW's staan naar eigen zeggen steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. De coalitie Humaan OCMW-beleid klaagt dat aan. Experte Sarah van Hooyland legt uit waarom OCMW's zo belangrijk zijn.
5: Omdat het OCMW eigenlijk het laatste vangnet is van de samenleving. Als we merken dat mensen door omstandigheden niet kunnen werken of niet meer op de werkloosheid zitten, dan verdienen we eigenlijk als samenleving dat laatste vangnet. Maar weet dat we als samenleving zeggen, wij laten u niet aan uw lot over. En een OCMW, die hebben eigenlijk alles in handen om mensen op maat goed te begeleiden naar opnieuw die integratie in de samenleving. En dat is wat we op langere termijn willen.
1: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste twee kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden voor ons samen.
6: We hebben gisteren een hele goede en een hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
1: De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw die 30 graden. Dit nieuws begon in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran, ook al is er een gevechtspauze. Het zou gaan om een reactie op aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Iran probeert in een reactie om Amerikaanse legerbasissen te raken in de Golfstaten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
10: Goedemorgen, je staat in de file richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Komt door werken, 10 minuten erbij daar. Op de E34 richting Antwerpen is in Maldegem de weg vrijgemaakt. Hoera! En door werken op de N41 in Hamme gaat het een kwartier trager richting Sint-Niklaas.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
10: 8 juli, welkom.

uit 62, Cliff Richard. En wat hebben de artiesten van bij ons daarvan gemaakt? Wel, bij Paul Severs was het gouden raad. Trouwen me zoon moet je zeker niet doen. Bij Lux Steno was de titel Een vrouw naar mijn hart. En Willy Sommers heeft het ook opgenomen. Bij hem werd het Vrouwelijk schoon.

Sanne met zweverige groeten uit de zevende hemel. Het is 7:12. Word jij de Johnny Depp van België? Waarom vraag ik dat? Meneer Depp bezit een eiland op de Bahama's. En als jij 95.000 euro spaargeld hebt, dan kan je het Île de Houx, 4 hectare groot, in de Maas in Ivoire kopen. Dat is net onder namen. Er is wel een addertje onder het gras. Je mag daar niks bouwen of uitbaten. Misschien een tentje? Dat zou eventueel nog mogen. Je hebt wel geen boot nodig om het eiland te bereiken. Je kan er te voet naartoe stappen via de sluis en de dam aan de zuidzijde. 95.000 euro dus voor een eilandje. Voor een grote liefhebber van natuur en rust. Dat wordt daar dan de Johnny Depp van namen.

Judassin. En volgend theaterseizoen zal Willy Sommers Franse klassiekers zingen in de zalen. In 1993 bracht hij het album Parfum d'Amour uit. En die plaat zal hij dus nieuw leven inblazen in een intieme setting. Het is ruim 7:15.

0: Suzanne en Freek, ben je nog maar halverwege met het online invullen van je belastingbrief? Dan kan je misschien nog een paar tips gebruiken.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip.

0: Actie Win-Win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
3: Zeg eens meisje.
0: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
4: 7 aan je 7 zonder in één maat.
5: Dag vreemde man.
2: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
0: Radio BNE Vlaamse 40.
2: Zaterdag 11 juli.
0: Op Radio BNE.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.

Die van Heart, met een meer dan positieve evaluatie van een wilde nacht. Met iemand die haar hopelijk wel kon geven wat haar geliefde niet kon, namelijk een baby. Dat is nogal een verhaal, hè, bij je ontbijt. Smakelijk.

Lime, het is 19:30. Zaterdag is er naast de Radio BNE Vlaamse 40 ook Vlaanderenfeest op VRT1. Peter van der Veyre zal daar, op de Grote Markt van Antwerpen, onder meer deze artiesten aankondigen. Gert Verhulst en James Cook, Camille, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Like Me, Lilian Saint-Pierre, Niels de Stadsbader, Bart Peters. En er zal ook een tribute zijn aan Margriet Hermans.

een levensgenieter, Jean Thomas. Er is hinder op het knooppunt Machelen voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de E19 naar Antwerpen op wil. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Door werken op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 10 minuten aan de werken in Bechelen-Noord. En door werken op de N41 in Hamme gaat het 10 minuten trager richting Sint-Niklaas.

0: The Police. Onze Radio Bene-collega Yannick Bovie heeft al heel wat moois ingezongen en hij blijft zichzelf heruitvinden. En het resultaat hoor u zo meteen in Faithful Friends.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goede tas koffie.
6: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stoep.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
12: Yellow! Knaldi!
13: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
14: Solden bij Zalando.
15: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
16: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
15: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
16: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
14: Solden bij Zalando.
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
16: Amai, dat is internet.

0: Wees trouw aan jezelf. Die boodschap kreeg je mee van Yannick Bovie. Goedemorgen, David.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Copy-paste van gisteren?
1: Ja, inderdaad. Het heeft serieuze gelijkenissen. Als je zo'n lijn trekt momenteel van Zelzaten naar Brussel en de provincie Luiken, ten noordoosten daarvan, veel bewolking met hier en daar een streep zon. Dus uit het westen daarvan is het zonnig. En dat is ook een beetje het beeld voor vandaag, hoe meer naar de Franse grens en naar de kust, hoe zonniger het is. Hoewel Knokken niet ver van die lijn met bewolking zit, zie ik. Maar dus ook wel later een mix van zon en wolken in de nu bewolkte gebieden. Maar toch, ja, meer bewolking dan in het westen of zuidwesten. Mm-hmm. Droog met temperaturen van 7, 28 graden. Dus dat blijft allemaal wel goed. Aan zee is dat een graad of 23. Met een zwakke tot matige wind uit het noorden. En vanavond en vannacht dan wordt het opnieuw helder tot licht bewolkt. Misschien een paar lokale wolkenvelden nog, maar voor de rest toch wel brede opklaringen. Temperaturen rond een 16, 17 graden. Morgen zitten we rond 29 à 30. Aan de kust blijft het zo op 24 graden de ganse periode door. Omdat in de loop van de komende dagen daar toch een noordoostelijke bries opsteekt. Soms zelfs als vrij krachtig. Ik denk bijvoorbeeld aan het weekend. Zondag, maandag zou daar de meeste wind zijn. Elders ook een uitdrogende noordoostenwind. Minder sterk, windkracht 3, misschien zeer lokaal tijdelijk 4. En dus ja, 30 graden op veel plaatsen in het centrum tot en met dinsdag of woensdag of donderdag. Dat blijft zo dan rond 8, 29. De kansen op onweer die worden wel wat groter in de loop van volgende week. Tweede helft of het eind van de week of dat weekend. En dan zouden de temperaturen ook beginnen zakken naar 25 graden. Dus het verlengde weekend dan met de nationale feestdag inbegrepen. En dus in die week dan van 20 juli normale temperaturen dan, of meer normale temperaturen van een 23, 25 graden. Of er dan eventueel buien vallen, dat zou kunnen, zie ik. Daar is een kans op, maar daar kan ik nog niet veel over zeggen. Maar in elk geval, het ziet er dan toch wel voor een tijdje dan normaler uit qua temperatuur. Dus na deze hittegolf die er zit aan te komen, ook al is het nipt zo 30, 31 graden gedurende een aantal dagen, zou het dan wel weer een tijd koeler zijn tot eind juli ongeveer. En dan zien we wel wat augustus nog brengt later. Maar dus eerst genieten van toch wel het mooie weer. Ook al hangen er vandaag soms veel wolken voor de zon op sommige plaatsen.
0: Zeker weten, we gaan genieten. Dankjewel en tot morgen, hè.
1: Tot morgen.

0: était loin déjà.
1: Gilbert Bicot, Monsieur 100 000 volt. En ook de volgende wereldster had een bijnaam: The Queen of White Soul, Dusty Springfield.

Fantastisch Springfield. Af en toe komt hier het duet Oeh Schatje van Amber en Dylan voorbij op Radio Bene. Wel, dit is de bekende moeder/schoonmoeder van dat koppel. Wendy van Wanten, verborgen verdriet.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Marine Le Pen is toch kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. En ook Argentinië en Zwitserland staan in de kwartfinales van het WK voetbal. De VS heeft opnieuw tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Bahrein en Kuwait. Pauline Lambert, wat betekent dat nu voor het staakt het vuren dat Iran en de VS hadden gesloten?
1: Ja, dat was al fragiel en komt nu nog meer onder druk te staan. De VS en Iran waren akkoord gegaan om elkaar 60 dagen lang niet aan te vallen en tijdens die periode te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Maar de vraag is of die gesprekken nu kunnen doorgaan of dat het conflict opnieuw zal escaleren, want Iran dreigt ook al met nog meer vergeldingsacties. De VS heeft al eerder tijdens dit staakt het vuren aanvallen uitgevoerd op Iran nadat schepen in de straat van Hormuz onder vuur waren gekomen. En Iran heeft daar toen ook op gereageerd met aanvallen. Maar nu heeft de VS ook opnieuw sancties geactiveerd tegen Iraanse olie. En de aanvallen komen ook op een gevoelig moment voor Iran tijdens de uitvaartplechtigheden van de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam om bij de start van de Amerikaans-Israëlische aanvallen eind februari.
0: Dankjewel voor je uitleg, Pauline. Die wederzijdse aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran zullen wellicht ook besproken worden op de NAVO-top die op dit moment plaatsvindt in Ankara in Turkije. Minister van Defensie Theo Franke wil nog altijd spreken van een staakt het vuren.
2: Ik denk dat er over het algemeen geen grote oorlog is. En dus in die zin, die grote luchtbombardementen zijn ook opgehouden. Dus ik denk dat dat wel nog gezegd kan worden. Maar het klopt dat de Iraanse revolutionaire of de Islamitische revolutionaire garde, dat die blijven aanvallen uitvoeren om die straat van Hormuz in de tank te houden van Teheran en dus die wereldeconomie te blijven schenden. Dus die spanning blijft heel hoog.
0: In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ook al is ze veroordeeld voor fraude. Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig aan het doorsluizen van Europees geld naar haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is nu teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkelband, maar dat is ze niet van plan. Le Pen verzet zich tegen het vonnis en trekt naar cassatie. Steven de Kranen legt uit waarom ze dat doet.
3: Die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie, normaal, dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Het Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
0: Bij ons vraagt meerderheidspartij Vooruit aan bevoegd Vlaams minister De Ridder van N-VA een toekomstplan voor de luchthaven van Deurne. Gisteren kondigde reisorganisatie TUI aan dat ze vanaf volgend jaar niet meer zal vliegen op die luchthaven, waardoor de laatste grote luchtvaartmaatschappij op de Antwerpse luchthaven verdwijnt. De luchthaven van Deurne rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar in het Vlaams regeerakkoord werd afgesproken dat die subsidies worden verlaagd, zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit Chris Verduikt.
4: In ons partijprogramma van Vooruit staat heel duidelijk dat wij niet geloven dat een overheid zich moet bezighouden met die regionale luchthavens, dat daar geld moet aan geven. Het is geen geheim dat de N-VA daar anders over denkt. Dus om door één deur te gaan, hebben we een akkoord gemaakt. Minder geld. Ja, natuurlijk, met minder geld, dat maakt het misschien niet makkelijker, maar dat is wel wat we afgesproken hebben. Een plan met minder subsidies, dat mevrouw De Ridder daarmee komt. En dan zullen wij dat op zijn merites beoordelen.
0: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter. Maar dan scoorde Argentinië 3 keer. Messi gaf de assist voor het eerste tegendoelpunt en scoorde de gelijkmaker nadat hij eerder in de wedstrijd een penalty miste. Egypte voelt zich benadeeld en spreekt zelfs van een vervalste wedstrijd. Het is niet duidelijk of die bewering klopt, zegt Sporza-collega Bert Sterks.
5: Ik heb nu ook wel het gevoel dat er wat lakser wordt opgetreden tegen Argentinië dan tegen andere landen. Dat ze wat meer beschermd worden. Wat je bijvoorbeeld bij Frankrijk tegen Paraguay absoluut niet zag. Dat was echt het tegenovergestelde. Er wordt ook gezegd, Argentinië heeft een makkelijke weg naar de finale. Een makkelijke groep. Ja, ik mag hopen dat het niet allemaal geleid gebeurt. Laat ons iets van naïviteit kwaliteit overhouden tijdens dit wereldkampioenschap.
0: Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Na verlengingen was er nog altijd niet gescoord. Uiteindelijk haalde Zwitserland het in, die strafschoppen, met 4-3. Het is meer dan 70 jaar geleden dat de Zwitsers zo ver geraken op een WK-voetbal. De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig, met op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Aan zee blijft het wel koeler. Dit nieuws begon in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran, ook al is er een gevechtspauze. Iran probeert in een reactie om evenveel Amerikaanse militaire doelwitten te raken in de Golfstaten. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen opnieuw nodig, omdat enkele schepen in de zeestraat van Hormuz zijn aangevallen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio BNE.
8: Goedemorgen, deze verkeersproblemen vallen op. Er is hinder op het knooppunt Machelen, voor wie van de binnenring rond Brussel komt en de E19 naar Antwerpen op wil. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen een kwartier aan de werken in Mechelen-Noord. Richting Antwerpen is in de staart van de file een ongeval gebeurd op de middenrijstrook.
6: Radio BNE.
9: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.

Shirley Bassey maakte de balans op van haar leven. En er zat toch wel het een en het ander in haar rugzak. Het is 8:10. Zometeen gaan we hier iemand verrassen met een doucheplaat. Als je dat ook eens wil doen, stuur dan gewoon een bericht via het Radio Beni-kanaal op VRT Max. Via de reageerknop kan je mij rechtstreeks bereiken. Ik ben

0: iedereen.
1: Geschreeuw van Kleimans en van Geel.
2: Kleine wasjes, grote wasjes.
1: Linda Grimonpré in Brugge, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Herbert.
1: Ah, je hebt een verrassing in petto.
3: Ja, ik heb een doucheplaat aangevraagd voor mijn man, Albert Verband. Beter gekend als Alberto. Die wordt vandaag 75. En ik vond de dag openen met een doucheplaat een fijne verrassing.
1: Hij weet van niks.
3: Hij weet van niks. Hij is momenteel op Cerkelbrugge, daar hij dan werkt. En ik heb Cerkelbrugge verwittigd om nu de radio aan te zetten. En nu zal hij zijn doucheplaat horen.
1: Dus Radio Bene speelt daar in de kleedkamer, of wat?
3: In de kleedkamer, ja.
1: Allee!
3: Dat is de... Ja, dus dat zal wel een grote verrassing zijn. Want hij staat niet zo graag in de belangstelling, dus...
1: Maar ik stel voor, Linda, dat je hem persoonlijk toespreekt, hè. Doe maar.
3: Lieve schat, gelukkige verjaardag. En nog veel mooie jaren, liefst nog 25 jaar. Daar.
1: Je ziet hem toch vandaag?
3: Ja, dat wel. We hebben nog veel verrassingen in petto. Allee, hij weet er een deel van. Deze middag gaan we samen eten. Natuurlijk is er iets op Cerkelbrugge gaande ook. En dan deze avond met onze buurtjes Herda en Dumont gaan we nog een drink organiseren.
1: Ah, niet te veel verklappen, nee. Het is Helene Fischer geworden. Ik veronderstel zijn idool.
3: Wel, Albert heeft zo 3 zekerheden in zijn leven. En dat is Cerkelbrugge, Helene Fischer en ik. Maar niet altijd noodzakelijk in die volgorde.
1: Allee, goed. Dankjewel, Linda. Geniet van het verjaardagsfeest voor jou, Alberto.
3: Oké, dankjewel, Herbert.
4: Blij onder de douche met jouw favoriete doucheplaat.
5: Vraag hem nu aan via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.

0: Overmorgen verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. En als je bij de volgende plaat aan Whitney Houston denkt, dan ben je lang niet de enige.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bij Van den Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.

Steve Winwood uit 86 en het was Kygo die met de stem van Whitney Houston aan de slag ging in 2019, 7 jaar na haar overlijden. En ook die versie van Higher Love was een hit in Vlaanderen. Wie de sprong waagt om te trouwen, kan terecht bij Lars Verstraeten, want huwelijksfeesten muzikaal verzorgen is zijn specialiteit.

0: Barry White tot 8:58. Zo dadelijk de allereerste single van Clouseau. Ken jij de titel nog? Je vertraagt naar Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. Komt door werken 50 minuten extra daar. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je in beide richtingen 20 minuten aan de werken in Mechelen-Noord. En door een ongeval op de E314 richting Genk is bij Zolder de linkerrijstrook afgesloten. Je verliest er een kwartier. Maak er zeker een reddingstrook.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: VRT Radio Bene.
1: Herbert Verhagen.

dan zo weer. Clouseau uit 87. Toen werden er nog geen warmtepompen gepromoot om af te koelen. Woensdag 8 juli vandaag. En het plan is hier duidelijk op Radio BNE. De hele dag combineren we de artiesten van bij ons met de allermooiste evergreens. Ja, maar...

0: Sabine Tiels.
1: Blij om nog eens een Songfestival klassieker te mogen aankondigen. Het winnende lied uit 72 van Vicky Leandros.
2: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf 35 euro per maand met een streamingdienst naar keuze.
8: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
7: Meer info op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel.

0: Wauw, 8:45 werd het met Vicky Leandros en het grote Songfestivalpodium is ook bekend terrein bij de volgende zangeres.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Lisa Delbo is doorheen de jaren al zeer actief geweest in de opnamestudio. Een van haar vele albums is Helemaal Lisa uit 2013. En ook het volgende lied daaruit werd een single en deed het vrij aardig in de Vlaamse hitlijst. Als een lied weer klinkt, de clochard, Lisa Delbo.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

En aha, oehoe, dit is al de laatste plaat van deze klaarwakker. Want het is 8:45. Het is Rolls Royce over de plek waar je lachende gezichten ziet. Het mooie zonnige en droge weer zorgt voor lange files in de car wash.

0: Rose Royce aan de berichten te zien viel onze speellijst weer aardig in de smaak. En dat zal na het nieuws van 9 niet anders zijn. Fijne woensdag met Radio BNE en heel graag tot morgen.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in het Midden-Oosten. De VS reageerde naar eigen zeggen op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz, waarna Iran Amerikaanse doelen aanviel in Bahrein en Kuwait. De Amerikaanse president Donald Trump is op dit moment in Ankara in Turkije voor de NAVO-top. Lucas Lecluze, jij volgt die top. Zullen de aanvallen een invloed hebben op de gesprekken daar?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Hè. Normaal gezien zou het hier gaan over defensie-investeringen. Hoe Europese NAVO-landen de 5%-norm zullen halen. Maar alle leiders zijn hier zo pas aangekomen. En ze hebben het eigenlijk slechts over twee zaken. Enerzijds de nieuwe aanvallen op Iran. En anderzijds Trumps claim op Groenland van gisteren. En ook de secretaris-generaal Mark Rutte geeft toe dat ze het er straks over zullen hebben.
2: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never, ever gets its hand on a nuclear capability.
1: En zo zet Trump opnieuw deze NAVO-top naar zijn hand. De vraag is wat hij hier concreet mee wil bereiken. In de ontwerptekst zeggen de NAVO-landen al dat ze niet willen dat Iran kernwapens heeft en dat de straat van Hormuz opnieuw open gaat. Maar de vraag is of daar na vandaag nog iets zal bijkomen.
0: Dankjewel, Lucas. Bij ons vieren de OCMW's vandaag hun 50-jarig bestaan. Maar ze staan onder druk, zeggen ze zelf. Ze moeten alsmaar meer doen zonder extra geld van de regering, schrijven ze in een open brief. Ze krijgen bijvoorbeeld veel meer werklozen over de vloer voor een leefloon, nu de werkloosheidsuitkeringen nog maar 2 jaar worden uitgekeerd. En ze voelen ook meer druk om te controleren of mensen wel recht hebben op een leefloon. Dat is geen goede zaak, zegt Annemie Bouwman van de Federatie van Vlaamse OCMW-medewerkers.
3: Het ganse verhaal dat momenteel op ons afkomt, maakt dat onze kerntaak eigenlijk verschuift van begeleiden naar controleren en sanctioneren. Wij zijn zeker niet tegen maatregelen die misbruik aanpakken. Alleen de grootste groep van mensen maakt geen misbruik. Dus alles ophangen aan die controle en die sanctionering lijkt ons gewoon geen goede zaak.
0: En Egypte spreekt van een vervalste wedstrijd op het WK voetbal, nu het in de 8e finales werd uitgeschakeld door Argentinië. Tot 10 minuten voor het einde stond Egypte 2-0 voor, maar dan scoorde Argentinië 3 keer. Egypte zag onder meer een doelpunt afgekeurd worden na een fout, maar verschillende fouten tegen Egyptische spelers werden niet gefloten. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sporza-collega Bert Sterks, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg op dit WK.
4: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren. Er was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen. Waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
0: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich gisteren voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
0: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
2: Zeg eens meisje.
1: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
2: 7 aan je 7 zonder
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
1: Radio BNE Vlaamse 40.
0: Zaterdag 11 juli.
1: Op Radio BNE.
3: Krevel.
4: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak, tot 3 pakken voor maar 9.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
2: Yellow! VRT Radio BNE Live.

0: Vind ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Allah, jong.
4: Korting tot -70%.
5: Procent?
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: AS Adventure.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Lotto is op zoek naar handen.
8: Wat?
7: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
8: Oh, een cabrio.
7: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
8: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
9: C'est bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het B-Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando. Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat past binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Ego Keukens.
9: Nu solde tot 30% korting.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
11: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Allee jong, gracias Kate.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten. Zonder bijkomende kosten, no stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
16: Hoe dat?
15: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
16: Oh, cool.
15: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
18: Radio BNE.
19: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij brouwerij AB InBev hebben de vakbonden en de directie een akkoord bereikt. Het personeel van verschillende verdeelcentra was al sinds eind vorige week aan het staken uit protest tegen de toegenomen werkdruk. Maar nu is er dus een akkoord, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
1: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week, die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
0: Het personeel wordt nu ingelicht en zou daarna opnieuw aan het werk gaan. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. De VS viel aan omdat Iran 3 schepen zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. De aanvallen zullen de gevechtspauze niet meteen ongedaan maken, maar ze hebben wel een invloed op de verdere gesprekken tussen de VS en Iran, zegt Midden-Oostenkenner Inge Franke.
2: Het echte werk moet nog altijd beginnen. Echte onderhandelingen, een echt duurzaam akkoord. Ja, daar sta je nog maar op stap 1 of zelfs stap 0. Dus het was te verwachten dat er nog heel wat wederzijdse aanvallen zouden zijn. Maar we verwachten eigenlijk toch wel dat het allemaal een beetje met de handrem op is. En dat het vooral de bedoeling is om heel veel druk te zetten.
0: NAVO-topman Mark Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk en zegt dat het conflict met Iran besproken zal worden op de NAVO-top van vandaag in Turkije. Want het is belangrijk dat alle NAVO-landen de ijskracht bijzetten dat Iran nooit nucleaire wapens mag hebben, zegt Rutte.
3: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability.
0: En Egypte dient een klacht in bij de FIFA, nu het in de 8e finales van het WK voetbal werd uitgeschakeld door Argentinië. Volgens Egypte werd de wedstrijd vervalst, want Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden na een fout en er werd niet gefloten voor verschillende fouten tegen Egyptische spelers. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sporza-collega Bert Sterks daarover, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg op dit WK.
4: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren. Er was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
0: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich gisteren voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. Het is bewolkt, maar zonnig. Straks nog brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel, heel goedemorgen. Er staat 20 minuten file op de E17 richting Kortrijk tussen Deinze en Kruisem door een eerder ongeval. File richting Antwerpen op de E19 aan de Werken in Mechelen-Noord, een kwartier. En op de Boomse Steenweg richting Boom ter hoogte is ter hoogte van Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.
6: Iedereen houdt van de zomer.
7: De tijd van je leven.
6: Ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
9: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
6: Vanessa van

Uit de tijd dat je nog met een borrel op de postbode stond te wachten in 1961. Please, Mr. Postman. Egypte dat in beroep gaat tegen de FIFA. Na de uitschakeling gisteren tegen Argentinië. Ik wens ze heel veel succes, maar zullen we ons daar vooral eventjes niks van aantrekken en gewoon volop genieten van goede muziek. Ik wens je een wonderlijke woensdag. Het liefst met Radio BNN natuurlijk.

Soul Power van de 3 Degrees, Giving Up, Giving In. Ik kan het niet verklaren, maar ik vind dat de zomer altijd nog meer tot haar recht komt met muziek van groepen met een lidwoord voor. Dus de 3 Degrees, daarnet ook al de Marvelettes. En dit weer volgen nog de OJ's en The Crystals. Oké, heel veel mensen noemen deze man de Niels. Maar dat telt niet. Het is toch gewoon Niels Testaas Baders. Le quoi dit donc?

0: Gene Pitney, die in 1967 nog zonder Mark Elman zong van Something's Gotten Hold of My Heart. Udo bevestigt dadelijk dat de liefde een betere mens van je maakt. Meer zorgzaam, meer altruïstisch ook.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Ritchie.
10: Radio BNE.
11: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

als de wereld morgen eindigt, wil Udo dicht bij zijn lief zijn. En ver van alle paniek, kan ik mij voorstellen. Wel, hij zou nog snel een privé-eiland kunnen kopen. Er staat er eentje te koop in ons land. In de Maas, ten zuiden van Namen, net boven Dinant. L'Île de Ou, zo heet het. Kostprijs 95.000 euro. Daarvoor krijg je meer dan 4 hectare ongerepte natuur. Een droom voor liefhebbers van vissen en wandelen. En beschermde wandelingen in de beschermde natuur, zo moet ik het zeggen. Minpunt, je mag er niet bouwen, niet wonen en geen commerciële activiteit uitbaten. Dus nee, geen café beginnen, geen camping, geen restaurant, geen weekendhuisje. Vergeet het, je kunt er wel dansen zonder je bekeken te voelen. Voordeel voor Whitney Houston.

0: Niet slecht, hè? Die weerman in Bart Kael. Mooi weer vandaag, klopt volledig. Geen gezeur, geen geklaag. Ik beloof dat we ons best doen. Geen files, geen stress. Ook dat valt al bijzonder mee. Naar Antwerpen een kwartier erbij op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Mechelen-Noord. Op de Boomse Steenweg richting Brussel is voorbij Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. En door werken is er 20 minuten file op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas in Hamme. Maar dat is alles.
1: Radio BNE, gewoon genieten. Radio
2: BNE. Vanessa van Hoven.

vrijdagavond. Ze vrezen veel annulaties, omdat de Belgen dus om 9 uur spelen tegen Spanje. Maar ja, als de klanten ondertussen de match kunnen volgen op groot scherm, dan geeft dat alleen maar meer ambiance. Daardoor vliegen die schermen de deur uit. En door de grote vraag gaan ook de prijzen uiteraard de hoogte in. Je betaalt vandaag al snel 1300 euro huur. Maar kijk, als de duivels het zo goed doen als tegen de Verenigde Staten, dan verdient zo'n scherm zichzelf in no time terug. Pronostiekjes, altijd welkom via onze app. En laten we afspreken, iedereen Belg vrijdagavond.

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stoep.
0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

de zomer schitterde weer even feller dankzij The Crystals. Nog zo'n groep die begint met de. En wat een romantisch verhaaltje ook. Danny Kissed Me. Allemaal goed en wel. Maar een mens mag niet vergeten dat we hier op aarde altijd en overal in de gaten worden gehouden. Satellite.

Dave Edmonds en Girls Talk. De hele zomer kun je over de middag op Radio BNN luisteren naar Als de Muren Konden Praten. Vandaag gaat Anja Daams op bezoek bij een van mijn favoriete mensen, Barre Borgmans. Een geboren verteller, een goede, enthousiaste, begeesterde man. Goede acteur uiteraard ook. Dus ik twijfel er niet aan dat dat een heel fijn gesprek wordt. Mooie uitzending na 12 uur.

Michel Polnareff, berichtje van Guy in de app. Guy woont al 15 jaar in Marbella. En wat hoort hij daar? De Spanjaarden beschouwen de wedstrijd van vrijdagavond als een oefenmatch. De Rode Duivels, die leggen ze wel even over hun knie. Dus, Mr. Garcia, use your magic. Goed gezegd, Guy. En wij weten, hoogmoed komt altijd voor de val.

0: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans.
1: Ja, ja, het kan anders.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. Trump deed die uitspraken op de NAVO-top in Turkije. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend opnieuw aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen viseerde in de zeestraat van Hormuz. Midden juni hadden Iran en de VS nogthans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken.
1: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
0: Volgens Trump zijn de Iraniërs uitschot en leugenaars. Het Amerikaanse leger heeft bij de aanval op een school in Iran eerder dit jaar waarschuwingen van de eigen systemen genegeerd. Dat zegt de Amerikaanse zender CNN. Bij die raketaanval in het begin van de oorlog van de VS en Israël met Iran stierven zeker 168 kinderen. Uit oude satellietgegevens bleek dat de getroffen school ooit deel uitmaakte van een complex met ook gebouwen van de Iraanse revolutionaire garde. Uit recentere data bleek dat dat nu niet meer het geval was. Het wapensysteem waarschuwde daarvoor, maar dat werd volgens verschillende bronnen genegeerd. Het is duidelijk hoe de zware brand is ontstaan in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week. De dodelijke brand werd veroorzaakt door een kortsluiting tijdens werken aan een elektriciteitskast, zegt Cato Belmans van het Parket van Antwerpen.
2: Dankzij de inspanningen van de branddeskundigen weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koperen waterleiding is geraakt, die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
0: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman om het leven gekomen. Het gaat om een vrijwilliger van 22. Hij was een brand aan het blussen in een bos in de Savoie. De man werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. Het is bewolkt, maar zonnig. Straks nog brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden vandaag. Morgen veel zon, dan halen we 30 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Sophie. Een heel klein verkeersoverzichtje op de Antwerpse ring. 20 minuten file richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. En op de Boomse Steenweg richting Brussel is voorbij Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
4: Vanessa.

Fly Away Little Paraguayo. George Baker's Selection had het niet over de beenhouwers van Paraguay op het WK voetbal. Wel over slavernij en kinderarbeid en hoe je je daartegen moet verzetten. En altijd streven naar vrijheid. Een vuist maken met muziek, zo noemen ze dat. Wiltura maakt soms een vuist, maar geeft soms ook een high five. Hij slaapt, hij zalft, hij streelt en kietelt. Hij doet het allemaal en hij doet het heel veel decennia. Daarom is Wiltura de keizer.

Sonny en Cher, een koppel dat elkaar inderdaad heel graag zag, zo lang het duurde. En dat was nu ook weer niet zo lang. Jelle van Dalen is een heel veelzijdige artieste van bij ons. Als zangeres van Lasgo heeft ze de hele wereld gezien. Zij was zo'n beetje het gezicht van de Eurodance. Maar nu kiest ze opeens voor het Nederlands en voor een zeer kwetsbare song. Over iemand die kleur en rust brengt in een wereld die vaak te hard, te luid, te druk is.

0: Stijn samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Krevel.
5: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
4: Krevel, leef beter.
6: Nou, wat leuk zeg, jullie zijn ook in de Ardennen.
7: Oh nee, onze buren zijn er ook.
8: Maar vind dat wat een chique mobiloom, zeg.
6: Een chique wat?
9: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
6: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
7: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
9: Ja, charmant. Maar bezie ik dat maar eens.
6: Maar sa, zonneschone lounge staat.
8: Mo, hij komt ook van de Weba.
6: In Gent of Deinze?
9: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
10: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

Dat is iets dat we bij Radio Bene niet hebben. De nachtdienst. Er is uiteraard muziek, de klok rond. Maar 's nachts slapen de presentatoren om overdag fris en fruitig op het rendezvous te verschijnen. Hulde voor Herbert, die elke ochtend al om 6 uur op de afspraak is. Ik wil

Yes, de Beatles met een vrolijk feel-good liedje over een doodgewoon koppel, Molly en James, voor wie het leven zo simpel was. Huisje, tuintje, boompje, kindjes, geen gedoe. Het moet een droom hebben geleken voor de Fab Four. If you want some fun, take obla-di-bla-da. En zo moeilijk is dat niet, want het is zomer.

0: Ja, het is zomer. En hopelijk een zomer met airco. Je weet dat het zomer is wanneer er veel minder verkeer op de weg is. Op de E40 van Jabeke naar Duinkerke zo'n kwartier file tussen Aalbeke en de grens met Frankrijk. Ook op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de Bomse Steenweg richting Brussel is voorbij Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval.
1: Radio Bene. Radio Bene, gewoon genieten. Dat

Suzy Quattro en Chris Norman. Geen koppel, wel hele goede vrienden voor het leven. Yannick Bovie en de Groeners, dat is wel liefde voor het... Suzy Quattro en Chris Norman. Geen koppel, wel hele goede vrienden voor het leven.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: VRT Radio BNE Live.

0: worden 6-7 in de mond, maar dit was 74-75 van de Cornels. Weemoedig liedje over een verloren liefde. Wat denk je? Dadelijk samen naar Mexico?
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Zaterdag op Radio BNE. De grootste Vlaamse evergreens.
3: Zeg eens meisje.
1: We vieren 11 juli in de Radio BNE Vlaamse 40.
3: 7 aan je 7 zonder in één nacht.
2: Dag vreemde man. Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
1: Radio BNE Vlaamse 40.
2: Zaterdag 11 juli.
3: Mooi, leven is mooi.
1: Op Radio BNE.

0: zonneschone lounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
6: Adventure is everywhere.
7: Het is solden bij AS Adventure.
8: Solden bij AS Adventure.
7: AF Adventure.
8: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
7: Ik weet het.
8: Zeg het dan.
7: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
8: Sorry.
7: Dus niks.
8: Allah, jong.
7: Korting tot -70%.
8: Procent?
7: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
3: Ice Adventure. De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.

Hoe klinkt een feestje? Zo klinkt een feestje. Je verwachtte misschien de zangeres zonder naam toen ik daarnet zei dat we samen naar Mexico gingen. Die wil ik binnenkort zeker ook nog eens draaien. Dit waren in elk geval nog eens Les Humphries Singers. We zijn 8 juli. Over 3 dagen vieren we de Vlaamse feestdag. En je kunt nog altijd stemmen voor jouw favoriete Vlaamse hits via VRT Max. Misschien is Paul Severs wel een van de grote kanshebbers. Nee? Nee?

0: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

hoor overal een verwijzing naar het WK en naar voetbal. Het zal aan mijn verslaving liggen. Adriano Celentano had het niet over het Italiaanse elftal, de Azzurri, maar over de kleur van de lucht, hemelsblauw. Zo blauw was het gemoed van de jongen die alleen in de grote stad op de terugkeer van zijn lief wachtte. Want de zon mag dan wel schijnen, de lucht mag nog zo blauw zijn. Als het juiste meisje er niet is, dan stelt de gemiddelde jongen weinig voor. Zegt dat James Brown het gezegd heeft.

indrukwekkend. James Brown, it is a man's, man's, man's world. En ja, Anja Daams praat dadelijk met een man. Maar het is een heel feministische man, Warreborgmans. Fijne radio in Als de Muren Konden Praten. Daarna is Larser met Radio Benin Topcollectie. En de artieste van de dag is Dana Winner. Haar hoor je straks 12 keer in Radio Benin. Dubbel goed gezind. Tot morgen.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Amerikaanse president Trump zegt dat de gevechtspauze met Iran voor hem voorbij is. En het is duidelijk hoe de dodelijke brand is ontstaan in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op de NAVO-top in Turkije dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. De VS en Iran hebben vanmorgen opnieuw elkaar aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen had geviseerd in de straat van Hormuz.
1: To me, I think it's over. The bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
0: Midden juni hadden Iran en de VS eigenlijk een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. Ja, Jens Fransen, jij bent op de NAVO-top in Turkije. Betekent dit nu dat de oorlog opnieuw zal starten?
2: Wel, dat weten we eigenlijk nu niet. Want ja, Trump was daarnet heel erg ferm. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
0: Ja, en Jens, Trump herhaalde ook dat hij erg ontgoocheld is in de steun van de andere NAVO-landen in het conflict met Iran. Dat onderwerp ligt nu op tafel tijdens de gesprekken.
2: Ja, en dat is niet naar de zin van de meeste Europese NAVO-lidstaten, want die zeggen, de Verenigde Staten zijn die oorlog gestart tegen Iran en de NAVO heeft daar niets te zoeken. Ook de mening van onze premier De Wever.
3: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist, eenzijdig, om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
2: Overigens, meegeven ook nog, Trump kondigde zo net aan dat hij alle economische handel met Spanje, ook een NAVO-lidstaat, zegt stop te zetten. Of hoe deze NAVO-top hier in Ankara plots wel in een zeer woelig water, zeg maar, een storm is terechtgekomen.
0: Dankjewel, Jens. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn ook mensen gewond geraakt. Oekraïne heeft ook 2 Russische olieraffinaderijen bestookt met drones en ook 9 Russische tankers. Bij die aanvallen viel 1 dode. Straks ontmoet de Oekraïense president Zelensky ook nog de Amerikaanse president Trump op die NAVO-top in Turkije. Zelensky heeft herhaaldelijk gevraagd om meer Amerikaanse luchtafweerraketten om Russische raketten te onderscheppen. De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een kortsluiting tijdens werken aan een elektriciteitskast. Dat zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
4: Dankzij de inspanningen van de branddeskundigen weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koperen waterleiding is geraakt, die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
0: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. De staking bij enkele verdeelcentra van brouwerij AB InBev is voorbij. De vakbonden en de directie hebben een akkoord om de toegenomen werkdruk aan te pakken en enkele andere problemen, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
5: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week, die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
0: Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar ook met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie ruim 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren dat er nog ruim 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben inspanningen gedaan om hun werven beter te beschermen tegen diefstal, zegt Twin de Hand van de Bouwunie.
6: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens je dat al eens hebt meegemaakt, zal je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herassekken, toegangssloten installeren, maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
0: De Bouwunie vraagt bouwbedrijven ook om hun werven goed te beveiligen nu het bouwverlof eraan komt. En bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman om het leven gekomen. Het gaat om een vrijwilliger van 22. Hij was een brand aan het blussen in een bos in de Savoie. De man werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum. Aan zee is het zeer zonnig. Morgen wordt ook een zonnige dag met af en toe wat stapelwolken. Dan halen we tot 31 graden. Dit nieuws begon met enkele uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zegt op de NAVO-top in Turkije dat de gevechtspauze met Iran voor hem voorbij is. Maar zijn onderhandelaars mogen wel voort blijven praten. Vanmorgen hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar opnieuw aangevallen in het Midden-Oosten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
10: Hoi Anja, het is Warre hier, Warre Borgmans. Ik heb een uitnodiging van u gekregen voor het programma Als muren konden praten. Ik hoor het Wiltura nog zingen hoor. Ja, dat lijkt me een leuk idee. Ik denk dat het beste is dat jij dan eens tot bij mij komt. Ik woon in Deurne-Zuid, tussen allerlei parken, dus het is hier ook schoon. En ik heb nog tijd vrij op een maandagmorgen. Dan is het vrij rustig. Dat is misschien leuk. En dan zijn de bakkers ook open. Kun jij een chocokoek meebrengen? Dat zou wel leuk zijn. Allee, voor u ook ene natuurlijk. Hè? Goed, Anja, ik hoor nog van u. Hè? Tada.
7: Radio BNE.
0: Chocoladekoek, absoluut geen probleem. Hij is trouwens min of meer mijn buurman. Warre Borgmans.
11: Als de muren konden praten.
7: Anja Daams.
8: Tijd.

0: Een van de lievelingsnummers van Warra Borgmans, die Jennifer Jennings.
1: De tijd van je leven. Als de muren konden praten. Radio
0: BNN. Want inderdaad, ik neem je vanmiddag mee naar het huis van acteur Warra Borgmans. Warra woont samen met zijn vrouw Trix in een mooi rijhuis in Deurne in Antwerpen. Een huis met een bank in de voortuin. Eigenlijk zijn ze meer dan 30 jaar geleden de kinderen gevolgd.
2: Wij woonden in Bergen. Ja. En er was zo allerlei positieve vibes omtrent de school hier in het Boularpark, de parkschool.
3: Ja, een kleuterschool en een lagere school.
2: Ja. Ja. En vooral rond een bepaalde leraar werd altijd gezegd, dat is een geweldige leraar. Als je toch naar die school gaat, moet je zien in het eerste studiejaar dat je bij meester Dirk bent. Een legendarische naam blijkbaar. Hè. En dan hebben we de kinderen daarin geschreven. En dan, ja, we moesten toch iets groter gaan wonen. En dan ben ik hier beginnen rondwandelen. En dan was er ineens, stond hier bij dit huis een bord in de tuin. En dan ben ik gaan aanbellen. Nu bleken dat dus de ouders van Siska Schoeters te zijn. Voilà. Ja, meteen mogen bezichtigen. En dan is het heel vlug gegaan eigenlijk. Het was een ruime tuin, niet te groot. Veel dichter bij die school, makkelijk met de fiets te bereiken. Dus, voilà.
3: En het was zo, dus jullie hebben niet meer verbouwd.
2: Ja, in de loop der jaren, want we zitten hier nu toch, god, ik denk ver over de 30 jaar. Er zijn wel van alle veranderingen geweest, heel veel veranderingen. Maar verbouwingen in de zin van echt muren uitkloppen en dat nu niet.
3: Weinig verbouwd, maar ben jij een handige Harry? Doe jij veel
2: Zeer
3: in huis?
2: Zeker niet. Ik ben de onhandigste Harry die je kunt indenken eigenlijk. Ja. Nee, ik ben geen klusjesman. Ik zit wel eens graag te knoeien. Als er tijd is. Als er tijd is, dan durf ik wel eens dingen helemaal uit elkaar halen en lang overdenken en goed bestuderen. Of het dan tot een herstelling komt, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Mijn principe is, ik werk veel en hard of veel. Ik doe het ook heel graag. Waardoor ik mensen die met kennis van zaken herstellingen kan laten doen. Zelfs schilderen of zo, daar begin ik allemaal niet aan. Dat is werk achteruit, als je mij dat laat doen.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
3: Ego Keukens.
4: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: En wat een wonder van een man toch ook, hè? Deze Stef Bos. Vanmorgen op de koffie, met koffiekoeken bij Warre Borgmans. En één woord nam Warre graag in de mond. Te veel. Hij heeft een te veel aan boeken, een te veel aan platen.
1: Maar sinds enkele jaren, gezien mijn gevorderde leeftijd, Anja...
2: Waar we het straks over hebben.
1: Voilà. Maar heb ik een stop gezet op de aankoop van platen en boeken. Want ik heb te veel.
2: Ja.
1: Ik heb werkelijk, werkelijk te veel.
2: Doe je ook boeken weg dan?
1: Moeilijk. Heel moeilijk. Maar het moet gebeuren, want anders... Ja, anders wordt het overstelpt natuurlijk. En ik heb al veel mensen die dus zeiden... Wij hebben zoveel boeken en als er een boek bijgekocht wordt... dan moet het evenveel aantallen boeken weg. Dat principe huldig ik niet. Want het is al ook heel dikwijls gebleken dat als we dan boeken wegdoen... naar de kringloopwinkel of iemand die ze op een rommelmarkt wil verkopen... gegarandeerd een paar dagen daarna heb ik die een boek nodig.
2: En waarom heb je dat dan nodig?
1: Ja, iets dat... Ja, ik maak ook eigen programma's.
2: Ja?
1: Ja, en de inspiratie mag toch van alle kanten komen. En gewoonlijk ja, is het toch doordat ik mij herinner... Maar daar, in dat boekje, op die bladzijde... heb ik eens iets daarover gelezen. Maar heb ik waarschijnlijk die boek niet gelezen, hoor. Of heb ik dat boek ook aangekocht om één bepaald dingetje dat ik daarover had gehoord?
2: Want ik onthoud zo niks. Ik ben daar jaloers op.
1: Ja, maar jaloers moet je daar niet op zijn, hoor. Dat is alleen maar doordat dat ergens in de praktijk ineens nuttig zou kunnen zijn. En dat ik me dan stilletjes beginnen die dobbelsteentjes te vallen. Maar dat gaat ook trager. Nee, het is zeker niet zo dat ik van heel die boekenvoorraad... weet waarover het gaat of hoe mooi die verhalen zijn of zo. Nee. Ik heb ook de neiging van... ik lees heel graag recensies. Dat gaat vanzelf, daar kan ik wel tijd voor nemen. Ja.
2: Dat is ook korter, hè?
1: Ja, korter. Maar de indruk zou kunnen ontstaan van... als je de recensie gelezen hebt, heb je ook het boek gelezen. Dat is niet waar, natuurlijk. Ik lees ook heel graag verschillende recensies over hetzelfde boek. Zit ik echt niet mee in? Vind ik echt waar? Dat gaat er vanzelf in.
2: Allee.
1: Besteed ik zeer graag tijd, ja.
2: En de boeken niet?
1: Kopen, hè. Ze gaan kopen.
2: Ze gaan
1: snuisteren.
2: Kopen.
1: En dan... Ja, ik vind wel de sfeer in een boekhandel... Hoewel ik dus geen literatuurkenner ben... vind ik wel heel aangenaam. De rust die daar is. Het advies vaak... Van de eigenaar, de boekhandelaar.
2: Die daar dan vol passie kunnen over vertellen.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja. En dat is schoon, dat is leuk. En je hoort ook andere mensen binnenkomen naar iets vragen. Het gesprek daarover, de indrukken.
2: Ja.
1: Positief, negatief. Soms ook wel eens deelnemen aan dat gesprek. Invallen van, maar dat boek, dat heb ik daar gezien. En dat en zus en zo, hè. Allemaal plezant.
2: Dus in plaats van op café te gaan, ga jij gewoon naar de boekenwinkel voor een goed gesprek?
1: Eigenlijk, ja. Ik heb het nog nooit zo kernachtig weten samenvatten, maar eigenlijk is het dat.
2: Ja.
1: Want op café ga ik niet zo graag.
3: De tijd van je leven. Als de muren konden praten. Radio BNN.
0: Anja Daams. Warre liet het net zelf al vallen. Hij is 70 geworden. En of dat getal hem iets doet... Daarover hebben we het in de podcast Als de muren konden praten op VRT Max.

0: Een nummer waar hij altijd kippenvel van krijgt, Wara Borgmans. En terecht, hè? La chanson des vieux amants van Jacques Brel. Ja, Wara leeft misschien wel een beetje met zijn hoofd in de wolken. Trix, zijn vrouw, is vooral met de inrichting bezig. Met inspraak van hemzelf, zegt hij wel. Ik vroeg hem of er ook miskopen in huis zijn.
1: Absoluut niet. Of het moesten inderdaad boeken zijn die tegenvallen. Die niet kloppen met de recensies die ik erover gelezen heb. Of die anders zijn. Hè.
0: Ja.
1: Onze kelder staat wel eivol met van alles. Want ik kan toch moeilijk dingen wegdoen. Want ik denk dus altijd, het zal nog wel eens van pas komen. En dan gaat het ook over vijzen die ergens uitgedraaid zijn. Over uit een bepaald apparaat. Die specifiek bij dat bepaalde apparaat dat dan kapot is, horen. En toch denk ik, ja, je weet het maar nooit. Hè. Waar je dus ook op den duur, door dat soort gedrag, een aantal gebruiksvoorwerpen of onderdelen van apparaatjes hebt waar je niks meer mee kunt doen. En waar je ook niet meer weet waar het bij hoorde.
0: Ah ja, je maar bent geen handige Harry.
1: Nee, maar door de eigenaardigheid van het ding zelf, waar ik dan kan van denken, wat was dit nu? Ja. Waar zou dit nu op gepast zijn? Waar kunde dit nu toch, dit rare plastieke houdertje, waar kun je dat opzetten of aansluiten? Ik zou het allemaal niet meer weten, maar dat is er allemaal nog. Er zit natuurlijk ook in de kelder heel veel, heel goed geselecteerd, speelgoed van de kinderen. Van voor de kinderen zijn in de 30. Dus dat kinderspeelgoed is er nog. Hè? Wat nu allemaal stilletjes aan terug naar boven komt.
0: Want inderdaad, het speelgoed komt terug naar boven. Ik zie hier twee triptrappen staan. Ik zie hier een kleine trampoline in huis.
1: De trampoline is voor de ouders, hoor. We zijn bij een gezondheidsdokter geweest die ons heeft aangeraden van dagelijks trampolinesprongen te maken. En dus hebben we gewoon de daad bij het woord. En als we die ergens zetten of wegzetten, dan wordt daar aan voorbij gelopen. Hier staat ze haast. Je kunt er niet naast.
0: Je kunt er niet naast. In het midden van het huis. Ah, dus die is voor jullie. Dus
1: ja, wij staan daarop. Hè. Ja. Het schijnt enorm goed te zijn. Ook voor mensen die heel gezond zijn. Wij zijn trouwens heel gezond, hoor.
0: Ah, ik dacht dat het super slecht was voor de rug, trampoline springen.
1: Nee, wij zijn geen acrobaten. Hè?
0: Nee.
1: Maar gewoon zachtje wat springen. Dat alles wat door elkaar schudt. En zo wat elastisch. Het is natuurlijk waar dat dingen die bewegen, dat is goed, hè?
0: Overal
1: waar je aan je lichaam, ook aan je oren, hè, als je het maar beweegt. Je moet bewegen. Ik zie heel vaak op televisie mensen die niet meer hun mond bewegen. Nee. Dan denk ik altijd, allee, doe zoiets van. Hè? Maar alles wat beweegt is goed. En bij een trampoline blijkt dat alles in het lichaam dan beweegt.
0: Ah, oké.
1: Voilà.

0: Can't Change That van Radio.
1: Als de muren konden praten.
2: Radio BNN.
0: Waarover wordt er zoal gekibbeld, ten huize Borgmans?
3: Waarover wordt er gekibbeld? Natuurlijk wordt er wel eens, maar zelden, gekibbeld over dat ik zoveel weg ben. Dat kan niet anders. Dat kan, want het is dan zo, als ik dan eens thuis ben, dan wil Trix natuurlijk wel iets leuks doen. En ik denk dan, nu ben ik eens thuis. Nu moet het, laat nu de wereld rond mij wegvallen. Hè. Dus daar wordt dus, waarover wordt er nog gekibbeld? Ja, natuurlijk, gekibbeld. Dingen die, doordat ik natuurlijk dus niet handig ben, en ook administratief, ik zal niet zeggen een oetlul, dat is het niet. Maar, en het ook niet, nee, het ook niet wegschuiven of zo, maar ik ken daar niks van. Ik vind dat ook niet, dat is niet interessant. Dat is niet, hoe moet ik zeggen, dat zet u niet, of dat laat u niet nieuwsgierig zijn naar nieuwe werelden. Of,
0: nee, waarom? Het moet gebeuren.
3: Het moet gebeuren. Voilà, je zegt het.
0: Ja.
3: Het moet gebeuren en het is dan leuker om het met tweeën te ondergaan. Dat gedeeld. Dat het niet alleen maar op iemand zijn schouders terechtkomt.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mm-hmm. Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. VRT Radio BNE Live.

0: zij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
13: Richie.
14: Knaldi.
15: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs.

0: Dat zie ik hem nu ook nog doen in de musical Mamma Mia meespelen, Ware Borgmans. Ware is trouwens ondertussen ook al grootvader. En ik vroeg hem of hij anders is als grootvader dan als vader.
1: Niet helemaal. Want natuurlijk, toen mijn eigen kinderen klein waren, was ik veel weg. En nu ben ik nog altijd veel weg. Hè. Ik ben al een paar jaar over de pensioenleeftijd. Maar ja, ik doe dit beroep, of dat beroep, deze hobby, doe ik zeer graag. Hè. En ik meen dat mijn energie ook nog niet zodanig gedaald is dat ik er een bijltje bij kan neerleggen. Ik doe wel minder. Maar die uren dat ik bij die kleinkinderen kan zijn, probeer ik zo optimaal mogelijk te besteden. En dat is ook heel leuk. We halen er allebei heel veel liefde en vriendschap en vreugde uit.
0: Want is dat zo? Ze zeggen het vaak, hè? Zo van een kleinkind, dat is toch specialer dan een kind.
1: Ja, wordt dan direct bijgezegd en je kunt ze ook terug afgeven. Ja. Wat waar is natuurlijk. Maar ik kan ze niet zo goed afgeven, hoor. Ik vind het, nee, het is zo dat... Ja, de energie en de onbevangenheid.
0: Ja. Maar heb jij het gevoel dat jij iets gemist hebt in de opvoeding van jouw kinderen?
1: Missen is een groot woord. Maar ik ben er toch, vind ik, op een aantal cruciale momenten... en cruciaal crisismomenten, keuzemomenten... was ik er niet.
0: Zoals?
1: Ja, zoals. Daar zeg je nu zoiets. Bijvoorbeeld de gesprekken over naar welke school... Bijvoorbeeld. Of de gesprekken soms die spontaan opborrelen over hoe voel ik mij nu in mijn vel zitten. En ook, misschien ook over de geheimen die kinderen mogen hebben. Ja, het is een gevoel bij mij van, goh, ik was er toch wel veel ook niet.
0: En heb je daar spijt van?
1: Het had niet anders gekund. Het is zo. Het is zo gegaan. Ik had dan op een ander gebied misschien dingen gemist. Ik bedoel, van rollen niet gespeeld of zoiets, hè, zou ik dan aan denken.
0: Dus concreet, je hebt niet zo vaak de rapporten getekend hier.
1: Ja, dat nu wel. Dat nu net weer wel. Want daar moest dan het gezinshoofd... Nee, vaak moesten we de rapporten ook met twee tekenen.
0: Is het
1: of
0: waar?
1: Wij deden dat gewoon.
0: Ah.
1: Ja, ik weet ook niet waarom.
0: Oh, nee. En vond je dat belangrijk dat de kinderen goede punten hadden?
1: Ja, ik vond in ieder geval belangrijk dat ze beter punten hadden dan ik. Ik was een slechte leerling. Ik zag dat treintje al bollen, dat zo ging gaan, zoals bij mij.
0: Dat is toch goed gekomen? Ja,
1: het is uiteindelijk goed gekomen omdat mijn ouders er op den duur... konden ze niet tegen mijn... keuze op. Maar die mensen hadden in der tijd, weet ik, echt heel veel schrik van... wat gaat dat manneke, onze Neddy trouwens... wat gaat ons Neddyke worden? Hè? Gaat hij de zaak kunnen overnemen? Nee. Hè? Maar iets anders gaat... Hij buisde niet voor alles, hoor. Dat nu ook weer niet. Ik had geen goeie punten.
0: Ja.
1: En vooral ook, het interesseerde me ook niet.
0: Maar jouw kinderen zijn toch ook wel een beetje jouw richting uitgegaan, hè?
1: Die is langsgekomen, die richting.
0: Ah, okay.
1: En die hebben natuurlijk, doordat die dat hier wat meemaakten... en wij ook hier wel eens repeteerden... en er kwamen hier wel eens mensen van een tv en zo van alles. En dat heeft ook wel bij hun wel wat teweeg gebracht. Maar dat is niet doorgezet.
0: Ah, nee. Doen ze niks met theater?
1: Op dit ogenblik niet.
0: En wat dus doet ze nu dan?
1: Nu is zij... evenementen, mede-organisator van de Elisabethzaal.
0: Ja, en jullie zoon?
1: De zoon, dat weet ik minder goed, die werkt nu als teamleader van een... ik noem het de groendienst. De mensen die... de ploegen die in de straten... voor de natuur, maar ook het onkruid en wat wij... Dat...
2: Radio BD.
3: De tijd
2: van je leven.

0: We Didn't Start the Fire van Billy Joel. Hele babbel met Wale Borgmans hoor je in de podcast op VRT Max. En net voor we aan de koffiekoeken begonnen, stelde ik nog een laatste vraag. Stel Wale dat we elkaar 10 jaar niet meer gaan zien. Over 10 jaar stuur ik jou een mailtje met de vraag: Wale Borgmans, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Hey Anja, dank voor je mailtje. Hoe gaat het met jou ondertussen? Ik hoop in goede doen. Wij zijn nu net bezig aan de 38e herneming van Lortger. Dat is die voorstelling over mijn vader. We brengen nu wel, spijtig genoeg, ons eigen eten mee. Ja, dat was toch altijd ook leuk om in die cafetaria... Maar veel cafetaria's zijn gesloten. Ja, er is geen geld meer voor de mensen om blijkbaar vooraf iets te drinken en zo. Ja, toch een moeilijke evolutie, hè, Anja? En we reizen nu ook per trein, met decor en alles... Op de trein. We hebben niet meer nodig eigenlijk. Beste groeten, Wale.
2: Radio Bene.
3: Als de muren konden praten.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de gevechtspauze met Iran voorbij is. En minister van Consumentenzaken Beenders en de banken hebben een plan klaar tegen online fraude. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op de NAVO-top in Turkije dat het staakt het vuren met Iran, wat hem betreft, voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend weer aangevallen, nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen had onder vuur genomen in de straat van Hormuz.
1: To me, I think it's over. The bad people and... Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
0: Midden juni hadden Iran en de VS nochtans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. Jens Fransen, op de NAVO-top in Ankara, betekent dit nu dat de oorlog opnieuw zal starten?
2: Wel, dat weten we eigenlijk nu niet. Want ja, Trump was daarnet heel erg fel. Hè. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook... mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
0: Ja, Jens, en Trump herhaalde ook dat hij erg onthoocheld is... in de steun van de andere NAVO-landen in het conflict met Iran. Dat is daar nu opnieuw onderwerp van gesprek?
2: Ja, en dat is niet naar de zin van de meeste Europese NAVO-lidstaten, want die zeggen, de Verenigde Staten zijn die oorlog gestart tegen Iran en de NAVO heeft daar niets te zoeken. Ook de mening van onze premier De Wever.
3: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
2: Overigens, meegeven ook nog, Trump kondigde zo net aan dat hij alle economische handel met Spanje, ook een NAVO-lidstaat, zegt stop te zetten. Of hoe deze NAVO-top hier in Ankara plots wel in een zeer woelig water, zeg maar, een storm is terechtgekomen.
0: Dankjewel, Jens. De Belgische banken en minister van Consumentenzaken Rob Beenders hebben samen een actieplan uitgewerkt in de strijd tegen phishing. Steven Rombout, om welke maatregelen gaat het?
4: De standaardlimiet voor overschrijvingen zal maximaal 5000 euro per dag bedragen. Je zal die limiet zelf kunnen verhogen of verlagen. Als je die limiet hebt aangepast, krijg je daar een melding van, bijvoorbeeld per sms, en zal je 4 uur moeten wachten om een overschrijving te kunnen doen. En je zal ook altijd kunnen kiezen tussen een standaard overschrijving of een instant overschrijving. De bedoeling is om bankieren wat te vertragen en zo fraude te voorkomen, zegt Isabel Marchand van bankenkoepel Febelfin.
5: Waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen. En ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
4: Ja, de maatregelen worden vanaf begin volgend jaar geleidelijk aan uitgerold.
0: Dankjewel, Steven. Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie meer dan 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren dat er nog ruim 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben inspanningen gedaan, zegt Twain de Hond van de studiedienst bij BouwUnie, dat de KMO's in de bouw vertegenwoordigt.
6: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens je dat al eens hebt meegemaakt, zal je je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herassekken, toegangssloten installeren. Maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
0: In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Oekraïne heeft 2 Russische olieraffinaderijen bestookt met drones en ook 9 Russische tankers van de zogeheten schaduwvloot. Bij die aanvallen viel 1 dode. De verwachting is dat de Oekraïnse president Zelensky de Amerikaanse president Trump vandaag op de NAVO-top opnieuw om meer Amerikaanse luchtafweerraketten zal vragen. In Frankrijk is Marine Le Pen van het radicaal-rechtse Rassemblement National vandaag al gestart met de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En dat is onverwacht snel. Gisteren werd ze in beroep nog opnieuw veroordeeld wegens fraude. Omdat ze in cassatieberoep gaat, wordt haar straf voorlopig opgeschort en kan ze zonder enkelband campagne voeren. Vanuit Frankrijk, Frank Renaud.
7: Pour la France.
8: Marine Le Pen bezocht vanochtend het stadje La Flèche in Midden-Frankrijk. Op de markt daar zocht ze de kiezers op.
7: Mais je vous rappelle que la cour d'appel m'a rendu mon éligibilité.
8: De rechter heeft gezegd dat ik me verkiesbaar mag stellen, zei Le Pen. En daarom gaat ze vanaf nu meteen campagne voeren. Voor de presidentsverkiezingen die pas over 9 maanden worden gehouden. Volgend jaar april en mei. Ze was niet alleen. Ze voert campagne met de tweede man van haar partij, Jordan Bardella.
9: Je suis extrêmement heureux que nous puissions rentrer en campagne avec Marine.
8: Bardella klonk vol vertrouwen. Wat niet gek is, want Le Pen en Bardella zijn de meest populaire politici in Frankrijk. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld wegens fraude. Tot 1 jaar huisarrest met een enkelband. Maar omdat ze in cassatie gaat, wordt die straf opgeschort. En kan ze dus gewoon op verkiezingscampagne.
0: Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. We begonnen dit nieuws met de oplopende spanningen tussen de VS en Iran na nieuwe wederzijdse aanvallen vanmorgen in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaanse president Trump is de gevechtspauze met Iran wat hem betreft voorbij. De onderhandelaars mogen van Trump wel voortpraten. Meer op 14nieuws.be.
10: Goedemiddag, naar Antwerpen. Een half uur file rijden op de E313 vanaf Ranst en een kwartier op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord. Op de Antwerpse ring 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. Richting Gent bijna 1 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Borgerhout is er 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenringen rond Brussel een kwartier extra bij Waterloo. En vertragen in Zaventem door een ongeval op de middenrijstrook. In Haren bij Brussel is er hinder door een brand in de buurt van de Budabrug. De politie geeft de raad de omgeving van de Vilvoortse steenweg te vermijden. En ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.
11: Iedereen houdt van de zomer.
12: De tijd van je leven.
11: De grootste artiesten.
13: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
11: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
13: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
14: Radio BNE.
15: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
11: Lars de Grote.

In Deep. Last night the DJ saved my life. Ik was het niet. Ik heb deze keer wel goed geslapen. En ik hoop van jou hetzelfde. Maar wat ik hier en nu wel kan doen, dat is zorgen voor een stapeltje van de mooiste evergreens en een pak uitstekende artiesten van bij ons. Goed? Goedemiddag. Dit is de Radio BNE Topcollectie.

The Zombies, it's the time of the season for lovin'. Voor de Australische premier Anthony Albanese was het hoog tijd om zijn excuses aan te bieden voor de uitspraken die hij onlangs deed over Kylie Minogue. In een komische podcast had hij gezegd dat hij Kylie zou trouwen, daten en doen. Met andere woorden, met haar trouwen, daten en naar bed gaan. Dat is allemaal niet zo serieus bedoeld natuurlijk, maar voor je het weet is er heisa. Dat heb je tijdens de komkommertijd. Kylie zelf heeft, voor zover wij weten, nog niet gereageerd.

0: De romantische verlangens van Kylie Minogue toen ze een jaar of 20 was. I Should Be So Lucky.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Massa, zonneschone lounge set.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Lotto is op zoek naar handen.
8: Wat?
7: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
8: Oh, een cabrio.
7: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
8: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
9: C'est
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: Solde bij Zalando.
11: Wat doe ik aan voor die barbecue?
12: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
11: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
12: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
10: Solde bij Zalando.
12: Krevel.
13: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.

0: Dit is eigenlijk een cover van een Duits liedje, geschreven door Giorgio Moroder. Nacht scheint die Sonne. Maar het is deze versie die in de hitlijsten heeft geschitterd. Ook bij ons in de vroege jaren 70. Chicory Tip en Son of My Father. Ik heb ook een tip voor je. Misschien heb je gisteren wel een DAB Plus radio gewonnen, maar weet je nog van niks? Wel, ga eens kijken bij Radio Bene op VRT Max bij Heb ik gewonnen. Daar vind je alle namen van de winnaars tot nu toe.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: The Judds, Why Not Me? Waarom sta ik in de file? En vooral waar? Naar Antwerpen, 3 kwartier file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 40 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel ruim een half uur file rijden tussen Eigenbrakel en Waterloo. Dat komt door een ongeval daar.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: que c'est important.
1: Nino Ferrer, Le Téléphone. Gaston, waar moet je zijn om te stemmen voor de Radio BNE Vlaamse 40 van uw zaterdag? Wel, bij Radio BNE op VRT Max natuurlijk. Maak je keuze, kies drie Vlaamse in het Nederlands gezongen evergreens. En Peter Hermans zet nu zaterdag de 40 meest gevraagde op hun nummer. Dat doet hij van 3 tot 6.

0: Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Adventure is everywhere.
4: Het is solden bij AS Adventure.
5: Solden bij AS Adventure.
4: AS Adventure.
5: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
4: Ik weet het.
5: Zeg het dan.
4: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
5: Sorry.
4: Dus niks.
5: Allah, jong.
4: Korting tot min 70%.
5: Procent?
4: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
3: Ice Adventure. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, jong. Gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta rekening van KBC.

0: Ries Thijs samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Ik ben toch rustig!
0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar

Starship, we built this city on rock and roll. In de lente van 1957 was er weinig rock and roll te bespeuren in Frankfurt am Main tijdens het Eurovisie Songfestival. Nou, niks eigenlijk. Maar België heeft toen wel een charmant liedje ingezonden. De eerste Nederlandstalige inzending ooit trouwens. En de zanger was een vrolijke fluiter. Zijn naam? Bobby Aanschoepen.

John Cunningham, een eendagsvlieg over het tragische leven van Marilyn Monroe, die eigenlijk Norma Jean Mortensen heette. Over de kloof tussen de dromen van een jong meisje en de harde wereld van Hollywood. Norma Jean wants to be a movie star. Hij zong het in 1975. En dit is Katie Mellowa. There are

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
5: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
7: Welkom in onze mooie stulp.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
9: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Radio Bene.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op de NAVO-top in Turkije gezegd dat het staakt het vuren met Iran, wat hem betreft, voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen voortwerken. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend weer aangevallen nadat Iran de voorbije dagen op een aantal schepen had gevuurd in de straat van Hormuz. Of de oorlog nu hervat is, is niet duidelijk, zegt collega Jens Fransen.
1: Trump was daarnet heel erg ferm. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
0: De Belgische banken en minister van Consumentenzaken Rob Beenders hebben samen een actieplan uitgewerkt in de strijd tegen phishing, online fraude dus. De standaardlimiet voor overschrijvingen zal maximaal €5.000 per dag bedragen. Er komt ook een wachttijd van 4 uur om een overschrijving te kunnen doen nadat de limiet werd aangepast. En je zal altijd kunnen kiezen tussen een standaard of instant overschrijving. Isabelle Marchand van bankenkoepel Febelfin.
2: Verschillende van die maatregelen zijn eigenlijk een soort traag bankieren maatregel, waardoor dat er een extra pauze wordt ingevoerd of een extra vertraging wordt ingevoerd, waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen. En ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
0: De maatregelen worden vanaf begin volgend jaar geleidelijk aan uitgerold. De jongerenorganisatie van de CM Kazoo verbiedt vanaf deze zomer smartphones op kamp voor jonger dan 13 jaar. Kazoo wil dat kinderen zich focussen op het plezier en op de groep, zegt woordvoerster Florence Slok.
3: De reden daarvoor is eigenlijk dat we zagen dat kinderen dat een beetje moeilijk vinden in het contact met de ouders thuis. Dus we willen eigenlijk liever dat ze in het moment zijn, dat ze vriendjes maken op vakantie en anders zochten ze te veel contact met het thuisfront. En we willen ze juist stimuleren om de problemen op vakantie met de monies te bespreken en niet rechtstreeks naar de ouders te sturen.
0: In de Ronde van Frankrijk starten de renners over enkele minuten aan rit 5. De vlakke etappe van 158 kilometer met aankomst in Pau biedt waarschijnlijk een eerste kans voor de sprinters. Met Timmerlier en Jasper Philipsen heeft ons land kans op de ritzege. Jasper Philipsen.
4: Ja, dat betekent dat het een belangrijke dag is vandaag, dat ik resultaat kan rijden. En we hebben even op moeten wachten, maar kijken we naar uit.
0: En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon begint Elise Mertens rond deze tijd aan haar kwartfinale. Daarin neemt ze het op tegen Linda Noskova. De 21-jarige Tsjechische is het nummer 12 van de wereld. Mertens staat 27e op de wereldlange ranglijst en speelt voor het eerst in de kwartfinale op Wimbledon. Deze namiddag afwisselend zon- en wolkentemperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Naar Antwerpen bijna een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenringen rond Brussel een half uur tussen Eigenbrakel en Waterloo door een ongeval. En door een brand in Haren bij Brussel kan wie in de buurt is het best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
6: Iedereen houdt van de zomer.
7: De tijd van je leven.
6: Ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
6: Radio BNE.
8: Radio BNE Topcollectie.
6: Lars de Grote.

The Sound of Music. Het geluid van een groepje uit Dayton, een stad in Ohio. Ze hebben niet lang nagedacht over een groepsnaam. Dat is gewoon Dayton geworden. En dan nu bij Radio BNE, het geluid van een zanger en beeldhouwer uit de Westhoek. Ondertussen ook al een jonge man van 86. Willem Vermaanderen.

Moonlight Serenade op zijn Frans. Meteen ook een van de grote hits van Dave in de jaren 70. Dansez maintenant. En misschien een kanshebber voor onze Radio BNN in Franse 40. Die hoor je volgende week dinsdag op 14 juli bij Peter Hermans. En binnenkort kan je stemmen. Écoutez maintenant. De politie waarschuwt voor een ladder op de snelweg op de A19 van Ypres naar Kortrijk. Opletten daar tussen Wervik en Menen.

0: Christopher Cross, It's All Right, I Think We're Gonna Make It. Ik denk dat er zo dadelijk een evergreen uit de vroege jaren 60 aankomt.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.

tragische verhaal van een jonge man die alles op het spel zet voor het meisje waar hij zo van houdt. En dat loopt dus niet goed af. Ray Peterson, Tell Laura I Love Her. Zeg maar tegen Salvatore Adamo dat we nu een van zijn evergreens gaan spelen hier op de radio. Maar dan wel in de versie van de genaamde Luc.

0: Odyssey, going back to my roots. Het hangt ervan af welke weg je neemt. De politie waarschuwt voor een ongeval op de E314 van Lummen naar Genk, net voorbij Park Midden-Limburg op de linkerrijstrook. Op de E40 richting kust is er 10 minuten file tussen Wetteren en Merelbeke. De rechterrijstrook is versperd door een defecte vrachtwagen. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Zaventem en Vilvoorde door een ongeval. En door een brand in Haren bij Brussel is de Buda-steenweg afgesloten. In de buurt kan je best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: zij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak, tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat.

Dolly Parton, Baby I'm Burning. Ook een beetje van opwinding waarschijnlijk, want begin volgend jaar gaat de musical over haar leven in première op Broadway in New York. Dolly heeft trouwens zelf meegeschreven aan het script en aan de muziek. De voorstelling heet Dolly, A True Original Musical. En de première is op 19 januari. Dat is de dag waarop ze 81 jaar wordt. Will you count

0: The Shadows, mannen met gitaren, mannen van weinig woorden. Atlantis was een van die heerlijke melodieën van begin jaren 60. Evergreens, en artiesten van bij ons, dat is Radio BNE. Met onder andere Mama's Jasje.
1: Je

0: eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Noord-Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen. De man kreeg een hartstilstand nadat hij in de kustgemeente Wimereux zijn 2 kinderen uit het water had gered toen ze in moeilijkheden kwamen in een onbewaakte zone. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. In dierenpark Peridaiza zijn 2 exotische schorskevers gevangen. De kevers zijn gevonden in een val in de nieuwe tropische serre van Peridaiza, die in februari werd geopend. De kevers zijn niet gevaarlijk voor mensen en dieren, maar kunnen wel schade aanrichten aan bomen en planten, zegt insectkundige Jochem Bonte van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
1: Hoewel dat het een warmteminnende soort is, afkomstig uit tropisch en subtropisch Amerika, blijkt uit de literatuur dat die soort mogelijk in staat is om onze winters te overleven. En stel dat hij zich verspreidt in de vrije natuur, dan kan hij ook inheemse boomsoorten aantasten, zoals eik, es en walnoot bijvoorbeeld. Dus wat dat dan een impact kan hebben op bijvoorbeeld de houtverwerkende sector.
0: In Duitsland zijn bij een schietpartij op een middelbare school in de buurt van München verschillende gewonden gevallen. De schutter is opgepakt, zegt de politie. Hoeveel slachtoffers er zijn en waarom de dader toesloeg, is nog niet bekend. Alle Britse partijen boycotten de tussentijdse verkiezingen in het Engelse kiesdistrict Clacton. Daar wil Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform zich laten herverkiezen. Farage nam gisteren ontslag uit het Britse parlement, volgens critici om een gerechtelijk onderzoek tegen hem naar omkopingspraktijken te ontwijken. Farage zegt dat hij onschuldig is en de kiezers in Clacton wil laten oordelen. De meeste partijen hebben het over een politieke stunt. Alleen de onafhankelijke komiek Count Binface is ook kandidaat en zegt dat hij Farage wil uitdagen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens bezig aan haar kwartfinale tegen de Tsjechische Noskova. Gilles Meulemans, hoe is Mertens aan haar wedstrijd begonnen?
2: Wel niet geweldig. Elise Mertens heeft zo net de eerste set verloren met 6-3. Linda Noskova is de betere speelster, slaat beter op, slaat hardere ballen en drukt Mertens in het defensief. Pas diep in de eerste set leverde dat ook een break op, maar die ene break was genoeg om de set binnen te halen voor Noskova. 6-3 op die manier. En ook in de tweede set zit Mertens in de problemen. Die is net begonnen. Noskova heeft breekkansen op de service van Mertens. Maar voorlopig kan ze die wegwerken. Werk aan de winkel dus nog voor Elise Mertens als ze de halve finale wil halen op Wimbledon.
0: Dankjewel, Gilles. Deze namiddag afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de E314 van Lummen naar Genk, 20 minuten file rijden tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 richting kust bijna een half uur erbij tussen Erpenmeren en Merelbeke. De rechterrijstrook is daar dicht door een defecte vrachtwagen. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Topconnectie.
4: Lars de Grote.

Amy Stewart, toen een jonge dame van ergens vooraan in de 20 en nu eigenlijk nog altijd piepjong. Nu is ze 70 jaar. Ik hoop dat we nog lang van dit soort evergreens mogen genieten. Knock on wood. Nu zaterdagmiddag kan je genieten van de Vlaamse 40. De 40 beste door jou gekozen in het Nederlands gezongen Vlaamse hits. Peter Hermans zet ze allemaal op een rijtje tussen 3 en 6. En 's avonds spelen deze jongens gratis op de Grote Markt in Halle. Yevgeny.

Hier zie je. Op het einde nog een leuke verwijzing naar die grote hit van The Police. Every Breath You Take. Sting, Love is the Seventh Wave. Laat ons nu maar even terugkeren naar de jaren 50. Met veel liefde en respect voor de artiesten van toen. Dit is Nat King Cole.

0: Gilbert Montagnier, on va s'aimer, oui, et on va s'amuser met de Radio BNE France 40. Volgende week dinsdag van 1 tot 4 met Peter Hermans.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Krevel.
4: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
3: Krevel. Leef beter.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
3: Ritchie.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Adventure is everywhere.
11: Het is solden bij AS Adventure.
12: Solden bij AS Adventure.
11: AS Adventure.
12: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
11: Ik weet het.
12: Zeg het dan.
11: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
12: Sorry.
11: Dus niks.
12: Allee, jong.
11: Korting tot min 70%.
12: Procent?
11: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
10: AS Adventure. Lotto is op zoek naar handen.
13: Wat?
11: Handen?
10: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
13: Oh, een cabrio.
10: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
13: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
14: C'est
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
15: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
18: Ah, ik zal het eens opzoeken.
17: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
18: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
17: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.

Georgie Fame en Alan Price. Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Maar dat kan toch niet anders? Ik geniet van de evergreens van Radio Bene. Kijk, dat zegt Marleen Bijes via ons kanaal op VRT Max. Wel, ik ook. En dit hier is er eentje van begin jaren 90.

0: De shorts, comment ça va? Wat het verkeer betreft zou ik kunnen zeggen, kom si, kom sa. Op de E40 richting kust is het ruim een half uur file rijden tussen Erpenmeren en Merelbeke. De rechte rijstrook is dicht door een defecte vrachtwagen. Op de E314 van Lummen naar Genk ruim 20 minuten extra nu tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Maar de weg is er wel vrijgemaakt. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Dat komt door een defect voertuig op de linker rijstrook.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

Zo was hij blijkbaar ook in het echte leven. Wat wil je met 12 kinderen uit 2 huwelijken? My special prayer. En dan nu iets helemaal anders. De jongens van de Ronde van Frankrijk zijn niet de enige op 2 wielen. Zo te horen, toch?

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè.
5: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Eggo Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Candy Staten, Young Hearts Run Free. Anja Daans die liep de afgelopen maanden van hier naar daar voor de podcast Als de Muren Konden Praten. En wij hebben daar een radioversie van gemaakt. En morgen hoor je Anja op bezoek bij Bart Moejaert. Morgenmiddag tussen 12 en 1 hier bij Radio BNE.

Keith Marshall, Only Crying. Droog je tranen, Dana Winner is de artiest van de dag bij Radio BNE Goedgezind. Dus extra veel Dana tussen 4 en 6. Fijne woensdag verder en heel graag tot morgen.

0: ook die win-win.
1: De deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli net geen 1750 meer overlijdens dan normaal. Of de helft zoveel in vergelijking met andere jaren. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
1: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
0: In Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen in de kustgemeente Wimereux. De man kreeg een hartstilstand nadat hij zijn 2 kinderen uit het water had gered toen ze in moeilijkheden kwamen in een onbewaakte zone. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. De NAVO-top in Ankara is afgelopen en het was een succes. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Alle 32 lidstaten investeren fors in defensie en willen heel het grondgebied verdedigen. Het militaire bondgenootschap is sterker dan ooit.
2: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch.
0: De NAVO zal ook Oekraïne blijven steunen, zei Rutte. Daarnet hebben ook de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump met elkaar gepraat. Trump beloofde dat hij Oekraïne zou toestaan om Patriot-afweerraketten te bouwen om Russische raketten tegen te houden. Waar en wanneer precies is niet duidelijk. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens haar kwartfinale niet kunnen winnen. Gilles Meulemans, de Tsjechische Noskova, was te sterk voor Mertens.
3: Ja, ze was inderdaad te sterk voor Elise Mertens. Met 6-3 en 7-5 was het uiteindelijk een duidelijke overwinning voor Noskova, die Mertens nauwelijks kansen gaf. 1 breekkans voor Mertens in het eerste game, maar daarna geen enkele meer. En Linda Noskova die sloeg toe op de belangrijke momenten. Met harde slagen duwde Noskova Mertens in het defensief en telkens op het einde van de set werd dat net iets te veel. Dan ging Noskova door de opslag van Elise Mertens. Mertens kon als 4e Belgische de halve finale van Wimbledon halen na Kim Kleisters, just en Kirsten Flipkes, maar dat is dus niet gelukt.
0: Bedankt, Gilles. Deze namiddag afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in het centrum. Zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht.

0: op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Massa, zonneschone lounge set.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Pearl, Pearl, Pearl. Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internet.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak.

0: Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi! Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Adventure is everywhere.
7: Het is solden bij AS Adventure.
8: Solden bij AS Adventure.
7: AS Adventure.
8: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
7: Ik weet het.
8: Zeg het dan.
7: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
8: Sorry.
7: Dus niks.
8: Allo, jong.
7: Korting tot -70%.
8: Procent?
7: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
6: AS Adventure.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 5 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Tijdens de recentste hittegolf zijn in ons land opvallend meer mensen gestorven dan tijdens andere hittegolven. In Ankara is de NAVO-top afgerond. Vooral de Europese NAVO-leden gaan fors meer investeren in defensie. En net geen miljoen Vlamingen hebben dinsdagnacht naar de match van de Rode Duivels gekeken. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli bijna 1750 overlijdens, meer dan normaal. En Lonne van Herp, dat is dus echt uitzonderlijk.
1: Ja, inderdaad. En dat blijkt ook als je gaat vergelijken met andere hittegolven, hè. In augustus 2020 is het bijvoorbeeld ook heel erg warm geweest, met erg warme nachten. En toen zijn er 37% meer mensen gestorven dan normaal, terwijl dat percentage nu nog 10% hoger ligt. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
2: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven.
1: Ja, om die verschillen volledig te kunnen verklaren is er meer onderzoek nodig, zegt hij. Maar we weten wel dat het in Wallonië nog wat warmer was en dat de ozonconcentraties er ook hoger lagen. Nog een opvallende vaststelling is trouwens dat ook de jongere leeftijdsgroepen niet gespaard werden. Want ook bij de mensen onder de 65 waren er 60% meer overlijdens dan normaal. En ook dat percentage ligt hoger dan bij andere hittegolven.
0: Dankjewel, Lonne. De NAVO-bijeenkomst in Ankara in Turkije zit erop. En volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte was die een succes. De Europese NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie. En dat leidt tot een sterkere militaire alliantie. Jens Franse, jij bent daar op de top in Turkije. Klopt het wat Rutte zegt? Was het een succes?
3: Wel, deze middag leek het hier in Ankara figuurlijk dan toch heel even te stormen met een kwade en nukkige president Trump. Maar eenmaal die regeringsleiders samen zaten in de zaal, sloeg de sfeer blijkbaar om, zegt ook onze premier De Wever.
4: De Amerikaanse president heeft eenmaal op het einde het woord genomen. Ik denk dat ik daarmee de kroon niet ontbloot. En heeft zijn tevredenheid uitgedrukt over wat hij daar gehoord heeft. Zelfs meer dan dat.
3: Ook de Oekraïnse president Zelensky, hier als gast in Ankara op de top, kreeg een vriendelijke Trump te zien. Oekraïne mag in de toekomst zelf geavanceerde Amerikaanse luchtafweersystemen gaan bouwen. En die heeft het nodig om Russische aanvallen af te slaan. Kortom, een NAVO-top zonder ongelukken.
0: Dankjewel, Jens. In Duitsland zijn bij een incident op een middelbare school in de buurt van München 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader van 16 is opgepakt, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk wat hij als wapen gebruikte. Mogelijk een mes, en we weten ook niet wat zijn motief was. De WK-voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten is dinsdagnacht om 2 uur door bijna 1 miljoen Vlamingen live bekeken. De Rode Duivels wonnen de wedstrijd met 1-4. In de VS zelf keken 42 miljoen Amerikanen maandagnacht naar de wedstrijd, die voor hun ploeg dus de laatste was van dit WK in eigen land. In de Ronde van Frankrijk nadert het peloton het einde van rit 5. Die werd vooraf bestempeld als een sprintersrit. Christophe van der Goor, zijn we op weg naar een massasprint?
5: Ja hoor, helemaal. 34 kilometer nog tot het einde in Po. En één renner heeft zich vandaag geroepen gevoeld om in de vlucht van de dag te gaan. Een renner van de Belgische lottoploeg, een Fransman, Baptiste Vestrofert. Maar hij heeft amper nog een minuut voorsprong op het peloton. En dan is het dadelijk uitkijken naar onze landgenoten. Met name naar Jasper Philipsen en Tim Merlier voor die massasprint in Po.
0: Dankjewel, Christophe. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Onze landgenote verloor in 2 sets van de Tsjechische Noskova. Het was de eerste keer dat Mertens in de kwartfinales stond op Wimbledon. En acteur Louis Vervoort is overleden. Hij is 88 geworden. Vervoort had dwerggroei. Met zijn kleine gestalte was hij een opvallende verschijning. Vanaf de jaren 60 speelde hij in tal van series op de toenmalige BRT. Onder meer in Merlina en Kapitein Zeppos. Een van zijn bekendste rollen was die van Knudde in Fabian van Fallada. Vervoort overleed al in april, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken. Maxima morgen tussen 25 en 31 graden. Vrijdag in het weekend worden nog wat warmer. Het hogere aantal overlijdens tijdens de hittegolf van eind juni, daar begonnen we mee. In de periode van 18 juni tot 1 juli zijn bijna 1750 meer mensen overleden dan anders. Bijna de helft meer. Vooral in Wallonië waren er meer overlijdens en er stierven ook meer mensen in de jongere leeftijdsgroepen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: Diestijn samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
2: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Pearl. Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen. 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. VRT Radio BNE Live.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Tijdens de recentste hittegolf in ons land zijn er opvallend meer mensen gestorven dan tijdens andere hittegolven. In Ankara is de NAVO-top afgerond. Vooral de Europese NAVO-leden gaan fors meer investeren in defensie. En net geen miljoen Vlamingen hebben dinsdagnacht naar de match van de Rode Duivels gekeken. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli bijna 1750 meer overlijdens dan normaal. Lonne van Erp, dat is echt uitzonderlijk.
1: Ja, inderdaad. En dat blijkt ook als je gaat vergelijken met andere hittegolven. Hè. In augustus 2020 is het bijvoorbeeld ook heel erg warm geweest, met erg warme nachten. Maar toen zijn er 37% meer mensen gestorven dan normaal, terwijl dat percentage nu nog 10% hoger ligt. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Praje, epidemioloog bij Cienzano.
2: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven.
1: Ja, om die verschillen volledig te kunnen verklaren is er meer onderzoek nodig, zegt hij. Maar we weten wel dat het in Wallonië nog wat warmer was en dat de ozonconcentraties er ook hoger lagen. Nog een opvallende vaststelling is trouwens dat er ook in de jongere leeftijdsgroepen opvallend veel meer mensen gestorven zijn dan normaal. Zo'n 60% meer om precies te zijn, en dat aantal ligt hoger dan bij andere hittegolven.
0: Dankjewel, Lonne. De NAVO-bijeenkomst in Ankara is afgelopen en volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte was die een succes. De Europese NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie en dat leidt tot een sterkere militaire alliantie. Jens Fransen in Ankara, klopt het wat Rutte zegt? Was het een succes?
3: Wel, deze middag leek het hier in Ankara figuurlijk dan toch heel even te stormen met een kwade en nukkige president Trump. Maar eenmaal die regeringsleiders samen zaten in de zaal, sloeg de sfeer blijkbaar om, zegt ook onze premier De Wever.
4: De Amerikaanse president heeft eenmaal op het einde het woord genomen. Ik denk dat ik daarmee de kroon niet ontbloot. En heeft zijn tevredenheid uitgedrukt over wat hij daar gehoord heeft. Zelfs meer dan dat.
3: Ook de Oekraïnse president Zelensky, hier als gast in Ankara op de top, kreeg een vriendelijke Trump te zien. Oekraïne mag in de toekomst zelf geavanceerde Amerikaanse luchtafweersystemen gaan bouwen. En die heeft het nodig om Russische aanvallen af te slaan. Kortom, een NAVO-top zonder ongelukken.
0: Dankjewel, Jens. In Frankrijk zegt het Hof van Cassatie dat het ten laatste begin april volgend jaar een vonnis zal vellen in de omkopingszaak rond Marine Le Pen. Net voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen dus. Gisteren had het Franse Hof van Beroep het radicaal-rechtse boegbeeld veroordeeld tot een enkelband. Le Pen ging in hoogste beroep en begon meteen ook campagne te voeren. Steven de Crane in Frankrijk, wat betekent dit nu voor Marine Le Pen?
5: Dat is nog moeilijk te zeggen. De eerste ronde vindt plaats op 18 april. Dat betekent dat het Hof van Cassatie dus een oordeel zal vellen ervoor. Maar stel dat Marine Le Pen ongelijk krijgt van het Hof van Cassatie en inderdaad een enkelband moet dragen, is het de vraag hoe snel dat uitgevoerd kan worden, die straf. Misschien is dat ook later dan 18 april of 2 mei, de data van de verkiezingen, en dan ontsnapt ze alsnog aan die enkelband, mocht ze president zijn. Mocht het nu zijn dat het Hof van Cassatie nog vroeger dan april een uitspraak doet, want het heeft gezegd ten laatste tegen april, dan kan het inderdaad zijn dat Marine Le Pen problemen ondervindt, een enkelband moet dragen en zal beperkt worden in haar vrijheid om campagne te voeren.
0: Steven, dankjewel. De WK-voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten is dinsdagnacht om 2 uur door bijna 1 miljoen Vlamingen live bekeken. De Rode Duivels wonnen de wedstrijd met 1-4. In de VS zelf keken 42 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd die voor hun ploeg dus de laatste was van dit EK-WK in eigen land. In de ronde van Frankrijk heeft de Nederlander Olaf Kooi de vijfde rit gewonnen. Christophe van der Goor, hoe is de rit verlopen?
6: Wel, het peloton nam een spreekwoordelijke en ook verdiende snipperdag op weg naar Pau. De Franse lottorenner Baptiste Vestrofair was de enige renner die zich geroepen voelde om even voorop te gaan fietsen. En dan, in een hectische voorbereiding van de sprint, liep het niet helemaal volgens plan voor Tim Merlier en voor Jasper Philipsen. Die laatste had naar eigen zeggen te weinig snelheid om te winnen. De Nederlander Olaf Kooi, heel het voorjaar geplaagd door een hardnekkig virus en pas kost voor deze Tour, zeker van zijn selectie, wel die won met sprekend gemak. De eerste ritoverwinning voor voor toerdebutant Kooi. En morgen trekt het peloton over twee bekende Pyreneeënkools, Aspin en Tourmalet.
1: Dankjewel, Christophe. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, met hier en daar wat wolken. Maxima morgen tussen 25 en 31 graden. Vrijdag en het weekend worden nog wat warmer. Het hogere aantal overlijdens in ons land als gevolg van de hittegolf van eind juni, daar begonnen we mee. Tussen 18 juni en 1 juli zijn bijna 1750 mensen meer overleden dan gewoonlijk. Dat is bijna de helft meer dan tijdens andere hittegolven. Vooral in Wallonië waren er meer overlijdens en er stierven ook meer jongere mensen. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht zo.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Krevel.
3: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Solde bij Zalando.
3: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Solde bij Zalando.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Massa, zonneschone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KVC, beweegt met je mee.
8: Radio Bene.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er bijna 1750 meer overlijdens dan normaal. Of de helft meer dan tijdens vorige hittegolven. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
1: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
0: In Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen na een poging om drenkelingen uit het water te redden. De man was met zijn gezin met vakantie en sprong in zee om twee tienerbroers die in een onbewaakte zone in de problemen waren geraakt te redden. Maar hij kreeg zelf een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, maar hij overleed later in het ziekenhuis. De jongeren konden veilig uit het water gehaald worden. In tegenstelling tot eerdere berichten zou het niet om zijn eigen kinderen gaan. De adjunct-korpschef van de Antwerpse politie moet voor de politierechter verschijnen, omdat hij door het rood is gereden aan een spoorwegovergang. Dat gebeurde eind april in Capelle. Hij reed in een anonieme politiewagen. Zelf zegt de man dat het pas rood werd toen hij al op de sporen stond en dat hij is doorgereden om het spoor zo snel mogelijk vrij te maken. De adjunct-korpschef kreeg 12 jaar geleden ook al een rijverbod en boete, omdat hij toen in dronken toestand een ongeval had veroorzaakt. Bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels zo goed presteren op het WK voetbal. Vooral kleinere evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw moet mensen teleurstellen. De schermen zijn op.
2: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien. En nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig liggen de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit. Waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
0: De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend de eerste massaspurt van deze Tour. Het verslag is van Christophe van de Goor. En dat verslag komt straks. Tim Merlier sprintte uiteindelijk nog naar de 3e plaats. Jasper Philipsen eindigde op plaats 5. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken. Maxima tussen 25 en 31 graden. Vrijdag en het weekend worden nog wat warmer. Meer op vrtnieuws.be.

Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 9.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrijs. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump heeft zo net een afrondende persconferentie gegeven. Daarin ging het onder meer over de oorlog met Iran. Die lijkt sinds gisteravond herbegonnen met nieuwe raketaanvallen. Jens Frans in Ankara luisterde naar Trump.
1: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen. Hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
0: De laatste hittegolf was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli zowat 1750 meer overlijdens dan normaal. Vooral in Wallonië was er oversterfte. Opvallend was dat ook in de groep mensen onder de 65 jaar 60% meer sterfgevallen waren. Uitzonderlijke cijfers, en daar moeten we lessen uittrekken, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
2: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken, hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
0: In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar hij is later overleden in het ziekenhuis. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
3: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8-9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
0: En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend een massaspurt. Tim Merlier was de beste Belg op de derde plaats. Hij voelde dat er niet meer in zat.
4: Op het moment dat ik denk dat ik het juiste had, misgok ik eigenlijk. En moet ik even rondom komen. Maar een sterke sprint van Kooi. Ik denk, het is een specialiteit wel eens in de plan trekken. En het juiste moment aangaan. En als ik dan niet in de buurt ben, dan is het ook voor mij moeilijk.
0: Jasper Philipsen werd vijfde en de Noordtraan blijft leider. Morgen is er een bergrit. Vanavond rustig en helder weer, temperaturen van 8 tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat stapelwolken en tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Ik wil een sexy man, lekker groot en lang, die me de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt, die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is en of zo'n auto van een heel duur merk is.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaarbrechts. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, vindt Van den Broeke.
1: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken. Hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar. Maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
0: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd voor hitte in heel het land, ook aan de kust. En die waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. Hij is nog gereanimeerd, maar later overleden in het ziekenhuis. De twee jongeren zijn gered. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
2: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8 à 9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
0: En in de buurt van Bourges, in het midden van Frankrijk is dat, bedreigt een natuurbrand een wapenfabriek. Er is een groot gevaar op explosies. Wat 100 inwoners van het dorp die dichtbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Zij moeten vannacht elders slapen. De brand is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur nog aan. Dat maakt het erg moeilijk voor de brandweer. En bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels het goed doen op het WK voetbal. Veel evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw moet mensen teleurstellen, want de schermen zijn op.
3: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien. En nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig liggen de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit. Waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
0: Vanavond rustig en helder weer, temperaturen van 8 tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: RTL Nieuws met Brecht Schapers. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, zegt Van den Broeke.
1: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken. Hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar. Maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
0: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd in heel het land, ook aan de kust. De waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. Wie vanaf morgen naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit naar de luchthaven. Je hoort Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: In de buurt van Bourges in Midden-Frankrijk lijkt het explosiegevaar aan een wapenfabriek voorbij. Zowat 100 inwoners van het dorp die vlakbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Er woedt een natuurbrand. Die is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur aan. Dat maakt het moeilijk voor de brandweer. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump had het op zijn afrondende persconferentie over de oorlog met Iran, die sinds gisteravond herbegonnen lijkt, met nieuwe raketaanvallen. Jens Fransen in Turkije luisterde naar Trump.
3: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
0: En de Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land werd geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Ja, Katrien van der Schoot, het is een bijzonder verhaal.
4: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen. En dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
0: Katrien, dankjewel. Het weer nog vannacht rustig en helder en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. Het wordt erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Daarmidden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein dorpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huls kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stil. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

buigen. En de Jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: nieuws met Brecht Schaberichs. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. Eerder vandaag had de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanval op commerciële schepen in de straat van Hormuz. En nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
1: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
0: De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten en 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep Cassis en Paprika al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Morgen starten er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit. Marijn Struijf van de werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: middernacht veert in Huismijn Brecht Schabrix. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er spraken van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. En ook explosies in de straat van Hormuz en in de Persische Golf. Eerder vandaag had president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet dat als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, dat zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
1: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
0: De Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land is geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Het is een bijzonder verhaal, vertelt Katrien van der Schoot.
2: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen. En dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
0: Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen start er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen en daardoor verandert de ligging van de afrit. Dat zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
3: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Vrijdag speelt de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Dat is zeker voor doelman Thibaut Courtois een speciale wedstrijd, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont dus in Spanje. Maar dat zal tijdens de wedstrijd geen rol spelen, zegt hij.
4: Ik woon nog al 11 jaar, dus dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk leef ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis. En zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook twee kinderen die natuurlijk meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar uiteindelijk morgen of overmorgen zijn er niks België dat telt.
0: Ja, morgenavond is de eerste kwartfinale, die tussen Frankrijk en Marokko. En wie er al zeker bij is in de WK-finale is de Canadese popster Justin Bieber. Hij zal optreden tijdens de rust van de finale en hij is in goed gezelschap. Eerder had de FIFA ook al Shakira, Madonna en de K-pop groep BTS aangekondigd. De halftime show zal zowat 11 minuten duren. De finale is volgende week zondag in New Jersey. Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. En het wordt erg warm tot 31 graden. Zo woensdag 8 juli zit erop. Een goede nacht.

naar het. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blikken zo geschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

Je kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde en al een vonkje vertrouwen.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
6: VRT Radio BNE Live.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. Ook eergisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook gedreigd met nog veel erger als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Rome. De slachtoffers zijn een moeder van 60 en haar zoon van 30. Hun lichamen werden gevonden onder het puin. Het gebouw was ingestort na die explosie. 2 andere werknemers van de fabriek overleefden de explosie. De eigenaren van de fabriek waren vorig jaar nog veroordeeld voor zwartwerk en het opslaan van explosieve materialen op een niet toegestane locatie. Maar het bedrijf was intussen opnieuw begonnen met een nieuwe vergunning. En morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd. Dat zei hij op een persmoment een uurtje geleden.
1: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen. Druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Dat is voor vrijdag. Straks is er de eerste kwartfinale. En dat is tussen Frankrijk en Marokko. Het weer nog. Het is vannacht rustig, helder ook. Minima rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook erg warm, tot 31 graden. Het weekend wordt ook zonnig. En dan nog enkele graden warmer, tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

0: schoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: VRT Radio BNE Live.

0: twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er waren explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz begin deze week. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook nog gedreigd met veel ergere aanvallen als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren op commerciële schepen. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Vandaag starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven op de werf. In Zaventem komen er twee nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
1: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed te signaliseren.